0: op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.
2: Deze week is het Maria Catharina Week. Heel veel muziek van Maria Catharina in het programma. En je hoort nu op dit moment hoe je Lost. Afkomstig van de Born to Die CD uit 2023. Verder terug in de tijd naar 2009, het Marlies. Maria Catharina en Ilona. And Lady Marmalade.

Maria Katharina en Ilona samen in Lady Marmalade. Kunnen we ons deze nog voor de geest halen? 1984, het is Masquerade en The Guardian Angel.

Masquerade en The Guardian Angel, een grote hit in 1984. Blijven in Duitsland met Sandra AI en The Winter's Secret Fire.

Winter's Secret Fire. En die gaat, binnenkort gaat die branden, die winter. Dat kun je op wachten, want het is tenslotte, ja, het wordt kouder. En dan op een gegeven moment bereik je winterse temperatuur. Maar vanzelf begint de winter pas ergens in december. Maar goed, dat is een saillant detail. Muziek van Tristan. Dit is Vroeg Vroeg.

een komen en gaan van zangeressen bij Tristan. Deze dame hier op behoorlijk soulful. En dan mag ik eigenlijk, maar bij de muziek van Tristan is dat geen probleem. Vroeg hoorden wij. Dit is Nicky Friends in 2023.

Nicky Friends en Love Games uit 2023. Ja, muziek van Menana uit 2025. En Menana is werkzaam in Duitsland, maar getogen in Nederland. Have I told you lately?

Vergelijking te schrijven deze week is Harriet, de zangeres uit Engeland met de stem die lijkt op die van Karen Carpenter. Een nummer van John Denver, Take Me Home, Country Roads. Zindy.

Robbie Valentine en in 2014 Black Rain. En Black Rain slaat op, noem het maar, neerslachtigheid. Over alles wat je raakt aan ellende in de wereld. Robbie Valentine, samen met zijn dochter Eleanor Robijn. Ze deden hun moeder een cadeautje op Moederdag in 2023. Met dit nummer, Jij bent het einde. Moeder Maria Catharina. MUZIEK

Robbie Valentine samen met Eleanor Robijn Valentine. En jij bent het einde en het begin. Het ging allemaal over hun moeder, Maria Catharina. En hier is ze met Hole in My Heart. MUZIEK

Maria Catharina, Hole in My Heart in 2007. Die hoorde de gitaarversie. Die is ook een toetsenversie van deze plaat verkrijgbaar. Hugh Lewis and the News, 1985. The Power of Love.

The Power of Love, Huey Lewis and the News. 1985. Uit 2024 komt deze plaat van Melissa Smilde. De nummer 1 voor mij.

nummer van Wham destijds. Door Met Pop in een 2025 jasje gegoten. Nog meer Met Pop bij Hazeldine. Dit is DC It's Gonna Rain.

0: complete opera aan het begin van Dekker Radio vandaag. Ho, ho, ho, ho. Wat een muziek. Wauw. ELO, of ook wel het Electric Light Orchestra, hoorde je. Mooi of niet? Wauw, uit 1977. Mr. Blue Sky. Yeah. Nou, valt een beetje weg, maakt niet uit.
1: 80 is prachtig.
0: Joe Jackson. Ken je die nog? En die vraagt zich af, is she really going out with him? Ach man, wat een ellende. We gaan het horen.

0: Het orkest is al naar huis, hoor je dat?
1: Ja.
0: Knap gezongen, hoor. Joe Jackson. We gingen naar 1988 met Is She Really Going Out With Him? Vraagt hij zich getwijfeld af. Ach ja. Het zou wel goed gekomen, toch?
1: Ja.
0: Ja, was een live optreden overigens. Rocco Granata, ken je die naam nog? Met een nummer uit de jaren 70. Zomersproetjes.

0: Ja. Shame. Spreek er maar schande van. Dekkers Lawaai Radio.
1: Dekker Radio. Met Menno Dekker.
0: Nou, dan maar even rustig aan, hè. Even afreizen naar Italië. Met Raffaella Carrà. Een leuk hitje was dit in 1977 maar liefst. A far l'amore, comincia tu. Rade

Leuke van Gert Verhulst, Jan Smit en James Cook. Mooie combinatie. En altijd een hele korte titel. We gaan even naar Hannover. Bij de buren in Duitsland. Want daar komt High Life vandaan.

Goed spelen, jongens. Dat is de enige oplossing. Dat moeten ze nog achterkomen in Duitsland waarschijnlijk. Eventjes kijken. We moeten nog even op weg naar het half uur. Nou, dat hebben we een smooth operator voor nodig, hoor. Met Sade gaan we naar 1985. En dan hoor je dadelijk deze drie van Wiebe. En aan de andere kant van het half uur ben ik weer bij je terug. Tot zo.

Wat een muziek, hè? Al in 1970, zo lang geleden, is deze gemaakt van Tony Joe White en Gooby Girl. Drie achter elkaar. Liedje 2 is van ABC. Poison Arrow in een lange versie, maar die draaien we niet helemaal uit. Volgende keer wel. Daarna St. Lundy. That loved somebody else. Oeh, dat was niet best.

over en uit. Lundy en I Loved Somebody Else. Oké, nou, dat moet je zelf weten, jongen. We gaan even verder met Marianne Weber. En ik vind dit ook zoiets. Zou zo'n platenmaatschappij daar nou niet op letten? Schrijf me nooit geen mooie brieven meer. Dat is niet goed Nederlands. Nee, daar klopt niks van. We gaan naar 1993. Het is wel een leuk liedje, hoor. Dus luister er maar goed naar.

Ja, en dat was hem dan, de Black Magic Woman van Carlos Santana, die overigens behoorlijk ziek is geweest, maar hij is nog steeds in leven gelukkig. We gaan eens even wat hakhakken puffmuziek draaien. Heb je daar wel eens van gehoord? Nou, moet je luisteren naar Yasha. Hoor je dat? Hakken puffen. En het gaat over een nachtzuster.

uit. Ja, dat zei ik al. Jascha. En het verhaal over de nachtzuster is van maart dit jaar. Nou, dat is leuk. Even terug in de tijd met Steve Perry. Foolish Heart.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

van geloof, maar ook niet van te verstaan. Jolien Tsai als eerste in Dekker Radio. Wat leuk. Echt niks van te verstaan. Love, love, love. Ze kwam uit Taiwan, deze dame. Vandaar, ja. Even iets verstaanbaarders misschien. Wet, wet, wet. Sweet Surrender. Je hebt het al door. Dit is Dekker Radio met Menno Dekker. En een heleboel muziek. Ik ga mijn best weer doen voor je.

0: En langzaam gaan ze richting de uitgang. Zie je, alles valt uit. Wet, wet, wet. Sweet surrender. Zie je wel, orkest is nu ook uit. Weet je wat we gaan doen? Iets draaien van de Dolly Dots. Vind je dat een goed idee?
1: 80 is prachtig.
0: Ik heb ze een paar keer in de studio gehad in de tijd. Ja, mooi stel hoor. Oh, wat heb ik afgelachen met die dans. Jongen, jongen. Love me just a little bit more. Nou, ik hield wel van ze hoor. Hier zijn ze, de Dolly Dots. Give me love.

0: mooi, hè?
1: Nog meer jij is fantastisch, toch?
0: Leuke zanger en zo. Eva de Roveren, hè? Met twee O's. En fantastisch, toch? Zo. Donna Summer is ook fantastisch, toch? Met Love is in Control. We moeten wel even terug in de tijd daarvoor. We gaan naar 1982.

weet je misschien niet. Hier zit een heel krachtig orkest achter. Bij Donna Summer. Ja. Quincy Jones namelijk. Uit 1982. En Love is in Control. Wat een geweldenaar was dat. Ja. We gaan eens eventjes Nederlandstalig draaien. Leuk, drie J's. Toen ik jou vergat, moest ik je ophalen bij de klantenservice zeker?

0: Triës, toen ik jou vergat. Nou ja, vergeet dan maar. Toch?
1: Ja.
0: Hé, hey, spleef heb ik hier. Oh. Bestelling in het Italiaans. Carbonara. We gaan naar 1982 voor deze leuke hit. Vol met leuke effecten, hoor.

0: heb het opgezocht. Jawel, ik doe mijn best. Spliff met carbonara, een gerecht uit Rome. Wereldberoemd in Italië en omstreken. Carbonara uit 1982 werd bezongen door Spliff.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Welkom terug in Dekkers Lawaai Studio. Na het half uur. Wie waren dit nou? Raad eens. Precies, Rolling Stones. Onsterfelijke groep, letterlijk en figuurlijk. Even bijkomen hoor. The Weeknd, Daft Punk is nummertje 2 in de rij van 3. Moet je horen. Dat is deze. Starboy. En daarna Christophe Verholle met Here to Stay. Nou.

Oh ja. Als ik later klein ben. Herman van Veen uiteraard. Die kan dat alleen maar zo goed, vind ik. Huh? Ja, en dit is Nena.

Nena, duizend. 99 Luftballons. Een hit uit 1983. Oh, wat oud, Dekker. Ja, klopt. Ja. Ik voel me ook een beetje oud af en toe. Hoewel, de driewieler, die ligt al een tijdje achter mij. En zo heet deze groep. Titel: Gelukt.

0: Grappig, hè? Deze instrumentale bijdrage van Matt Bianco en de Summer Song uit 1985. Hey, ik heb nog een leuke klaarstaan. Een hele oude van Piet Reumer. Het gaat over de ballade van de Fonseman van het Dooie Fonds.
1: Hier is de Fonseman.

Piet Reumer en de ballade van de Fondsenman van het Dooie Fonds. En dat was zo. In de tijd kwamen ze gewoon elke week langs om een beetje geld op te halen. Voor het goede doel, zullen we maar zeggen. Ik sluit af met deze van Redbone. Tot de volgende keer maar weer. Dag!

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

0: De muziek van Huey Lewis en The New Stuck With You. De titel van de plaat uit het jaar 1986, deze opname hier. Fijn dat u erbij bent. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatje voor u in het komende uur.
1: Jan Berg maakt de bond, het hele uur rond.
0: Inderdaad, bond, de naam van het programma. Douwe Bob hebben we hier zo, anno 2026. Note to Self.

0: nieuwe Douwe Bob, Note to Self is de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd en dan zeggen we altijd...
1: Ouwe meuk!
0: Inderdaad, dat. We gaan in 1967. Het Songfestival, liedje voor Nederland in het jaar, Therese Steinmetz. Dit is Ring Dingeding.

0: Ja, zo halen dat de hitparades en zelfs het Eurovisie Songfestival zo'n kleine 60 jaar geleden. Therese Stijn met Ring Dingedingdag.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: Maken wij weer een sprong in de tijd. We gaan het jaar 2000 met Leanne Rimes. Can't fight the moonlight. Ja, dat doe je weinig tegen. Ja, en donker gaan zitten, hè? Alle gordijnen dicht.

0: Rian Rimes uit 2000, Can't Fight the Moonlight.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond. Met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: Gaan wij naar 2017 met Wolf. Dit is Mind Made Up.

0: made up.
1: De muziek van Wolf uit 2017. Got my mind made up.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuwe muziek hier zo van Paul Logister. Hemelsblauw.

0: Ja, toch een hele leuke plaat van deze Paolo Gister. Hemelsblauw was de titel van de plaat. En ja, ik mag hem graag horen. Maar hij gaat waarschijnlijk nog een keer terugkomen hier in het programma.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Doen we in ieder geval ons best voor om iedere keer wel wat anders voorbij te laten komen. We gaan naar 1995 met Wet, Wet, Wet. Dit is Julia Says.

0: Ja, mooie muziek van Wet, Wet, Wet. We gaan ervoor terug naar het jaar 1995. Julia Sers was de titel van de plaat. Kijk eens op de klok. Ik zie dat wij langzaam eens richting het half uur moeten gaan.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, gaan we doen met de muziek van de jaren 70. 1974, in augustus 1974, haalde de hitparade. Heeft nooit de top 40 gehaald. Deze van Stephanie Desais. Born with a smile on my face. Dat kan iedereen dat kon zeggen. En dan ook behouden in je leven, hè?

Heerlijke gouden oude jaar 1982. De Chaplin Band horen we hier zo. Gold, alles goud wat er blinkt bij deze mannen. Heerlijke muziek in ieder geval. Wij gaan door met hedendaagse muziek. Carol G, Jude Line en Rusowski. BBY, wow, wat een deal.

0: B.B. Wow. Muziek van Carol G, Jude Lyne en Russell Wesky. Ja, zo horen we ook de hedendaagse muziek. We gaan terug in de tijd overigens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar het jaar 1965 met Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues.

0: Uit 2006 de muziek van Kevin DeGraw. Chariot, heerlijke muziek hier in het programma.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u betekent dat we nieuwe muziek gaan draaien. R.E. Snow. Er is Wie klopt daar? Een beetje van die ska-muziek, hè? Anno 2026.

0: Ja, bijzonder plaatje. Doet Krachtstein een beetje denken aan Doe Maar, hè?
1: Links, recht, links, recht, links, links.
0: Ja, links, recht doet weer ergens anders aan denken, hè? Dat is in ieder geval de nieuwe plaat van R.E. Snow. Wie klopt daar? Het was in ieder geval niet Sinterklaas.
2: Hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: Zo is dat 2011 muziek van Raccoon. Doek, een hit.

hits are for free. 2011 Raccoon, Toeke Hits. Kijken naar de klok. Hoogste tijd om een eind aan het programma te gaan brengen. Dat was hem weer, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u in elkaar gedraaid. Reageer op het programma kan altijd janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een fijne dag met allerlei leuke activiteiten. Er is mij u nog te vertellen wat de muziek is waar het mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1979 met Roy Orbison. Easy Way Out. En daarna nog een nieuw werkje van Elizabeth Hope. Dat is getiteld Ride the Miles. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en heel graag tot de volgende bond maar weer. Hier is Roy.

Ja, zo is het leven, zeggen we dan. Hè. Robbie Neville, de openingprogramma Bond voor vandaag uit 1986. Deze C'est la vie. Fijn dat u weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik ga ze voor u draaien de komende uur. Ook de hedendaagse muziek. Carol G en Bruno Mars hier zo. Met Still.

0: Dat waren ze, Carol G en Bruno Mars. Stil, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. Na dit hedendaagse werk gaan we lekker terug in tijd met wat wij altijd noemen...
1: Oude Munk!
0: We gaan naar 1961 met de Jive 5. Dit is My True Story.

0: Het oude meuken 1961 van The Jive 5, My True Story, zo heet dan het nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: Ja, we gaan in de bonte muziekverzameling naar het jaar 2002 met Missy Elliott, For My People.

0: Ja, we hebben de muziek van het jaar 2002. Missy Elliott hoorden we hier voorbij komen. For My People, zo heette het nummer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier en nu gaan we naar 2012 met muziek van Calvin Harris en Florence Welch. Dit is Sweet Nothing.

0: Toevallig muziek van Calvin Harris en Florence Wells. Sweet Nothing, zo heette het nummer.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier al van Singa Bay. Dit is Uncle Jeff.

0: Zo laten we alles hier naar binnen komen. Deze van Tsinga B, een nieuw werkje met de titel Uncle Jeff.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En zeker in de Bond muziekverzameling na het jaar 1994. Nederlandstalige muziek, Henkie Wijngaard op zijn truck. De zon schijnt in mijn cabine.

0: Henkie Wijngaard, de zon schijnt in mijn cabine, een plaatje van het jaar 1994. Henk inmiddels wat gezondheidsproblemen, maar volgens mij gaat het weer de goede kant.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En wij gaan op naar het half uur met deze muziek van Chicago uit 1973. Feeling stronger every day. Ik hoop dat iedereen dat in zich voelt.

eventjes terug naar het jaar 1980 van de vorige eeuw. The Nutty Sound van Madness Embarrassment, de titel van deze plaat hier in het programma Bond. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Nederlandstalige muziek, nieuw van 2026. Snelle en zijn plaats direct.

0: naast me ligt.
1: De muziek van Snelle en dit was Plaats Delict. Daar kan je beter inderdaad maar weg van blijven, want dan gaat het meestal niet helemaal goed.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 60.
1: We gaan 1967 met de Small Faces. Here comes the nice.

0: opmerken of alle instrumenten in elkaar geslagen worden. Deze 1967, The Small Faces en Here Comes the Nice.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2008 met Gavin DeGraw. It is In Love With a Girl.

0: Lekkere muziek uit 2008. Dit was Kevin DeGraw en In Love With A Girl.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Inderdaad, hebben we ook voor u meer dan hits alleen. De nieuwe plaat van Alex Kilroy van het gelijknamige album Break My Chains.

0: De muziek van Alex Kilroy vanaf de gelijknamige cd Break My Chain. Een Speaksprint, een nieuw werkje. En leuk om te horen hier in het programma natuurlijk. En ook gezellig is het hier.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: En ik ben blij dat Klaas er ook weer mee eens is. 2017, die muziek van Clean Bandit en Zara Larsson. Een symfonietje, Symphony.

0: De muziek uit 2017, Clean Bandit samen met Zara Larsson. Symphony, de titel van de plaat. En dat bracht ons dan weer op het punt, het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag ook weer met plezier voor u gedaan. Reageer op het programma, dat mag en kan natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com, stel er eens wat daarvoor staat. En de rest u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuks wat u mag gaan beleven. En dan vertel ik u nog even wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1976 met The Stampeders. Inderdaad, 50 jaar terug in de plaat. Dat was toen de tijd al een cover van een nummer van Ray Charles. Van nog weer veel en veel eerder. Het nummer is getiteld The Hit Road Jack in ieder geval. Daarna nog een nieuw werkje van Forest Rains. Wat is getiteld Truck Bad Summer. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende bond maar weer.
1: Is that you?
2: Who's it?
1: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
1: Yeah!
2: Oh, Cornelius!
1: Listen!
2: Bye-bye.
1: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
1: I'm in trouble.
2: Yeah.
1: My girl just told me to...

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en die Ruby. Ja. Dat is het. We beginnen om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Dat is van deze Vogue en Dancing the Night Away. Ja.

kroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtend.

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Deze Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

Het was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dat is gewoon een machtige plaat. Er was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind een toekomst? Dat is de aanvraag. Doe die klei.

is al jaren mijn lijfliedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist, want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii? Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Het trokkenhalte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Het was er eentje uit 84 van Will Dura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, Barry, toch? En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Cargo and One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Your Spell.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik er weer met een nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

Zoals altijd beginnen we met een nummer dat later gecoverd werd door andere artiesten. Je hoorde deze keer het origineel van Angel of the Morning, uitgevoerd door Evie Sands. Amerikaanse zangeres wiens carrière begon als jonge tiener en dat halverwege de jaren 60. In 1967 verscheen het nummer wat je hoorde. Nou, het nummer is geschreven door Chip Taylor en het is een van de meest gedraaide songs ter wereld. Echter kort nadat de single uitkwam ging de platenmaatschappij failliet. Het zou echter nog vele malen gecoverd worden door onder andere P.B. Arnold in 1968, Olivia Newton-John in 1974 en verrassend de Claw Boys Claw in 1989. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer open om jou kennis te laten maken met die verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn. De muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Met natuurlijk de vaste onderdelen, de tragiek van de muziek deze keer met R.B. Greaves en ook onze nederpopplaat, de Jumping Pop N. En we hebben ook nog een zeer verrassende, die hoor je nu. Bonnie Joe Mason en Ringo, I Love You. En wie dat nou precies is, tot nu straks.

Didi Noel en Let the Music Play. Het is een voorbeeld van de zogenaamde Northern Soul muziek uit Engeland. Het nummer verscheen in 1966 en dat bij Blue Cat platenlabel. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Joe Simmons. En daarvoor hoorde je de Blossom Toes, What on Earth. Engelse psychedelische band die actief was tussen 1967 en 1969. En de originele line-up bestond uit Brian Gooding, Jim Cregan, Brian Belshaw en Kevin Westlake. De groep schreef overigens ook de muziek voor de Franse film La Collectionneuse en dat in 1967. En we begonnen met dit trio met een zeldzame opname eigenlijk. Ja, het was niet een beetje de kwaliteit die we eigenlijk gewend zijn, maar ik wil je toch niet onthouden. Bonnie Joe Mason, zo moet ik het zeggen, en Ringo, I Love You. Nou, dat is gewoon het pseudoniem voor Cher. Jawel, want Cher maakte al liedjes met latere echtgenoot Sonny Bono in 1963 als Caesar en Cleo. Maar voordat het duo echt doorbrak als Sonny en Cher, nam Cher onder de naam Bonnie Joe Mason nog een single op. En dat met producer Phil Spector voor zijn Annette label. Die medalletje haakte in op de grote populariteit van de Beatles die net Amerika hadden veroverd. En in navolging van vele plaatjes die werden opgenomen om de Beatle-invasie te vieren, kon ook Cher de verleiding niet weerstaan muzikale ode te brengen. In dit geval aan Beatles drummer Ringo Starr met het liedje Ringo, I Love You. Gelukkig zijn de vocale kwaliteiten van Cher in latere jaren er wat beter op geworden. Maar het singeltje van nog geen 2 minuten is voor de verzamelaar een waar collectors item. Kijk, als je nog zulke dingen ook voor ons hebt, je mag ons deelgenoot daarvan uit laten maken. info@theoldiesprojects.nl. Zometeen onze nederpopplaat met The Jumping Pop In. Maar eerst deze van Norrie Reed en Mad Loving.

Je hoorde de Sensations met Music, Music, Music. Amerikaanse doo-wopgroep die in 1954 al werd opgericht. Dat onder de naam de Cavaliers. Nou, nadat de groep eind jaren 50 uit elkaar viel, werd deze in 1961 opnieuw leven ingeblazen. En dan wat je hoorde was het eerste wapenfeit van deze nieuwe bezetting. En daarvoor hoorde je Don Lang en his Boulder Rollers. Wat een titel. Play Money, Engelse rock'n'roll vanuit eind jaren 50. Voor de rest hebben we weinig van kunnen vinden. En dat geldt ook voor de plaat waarmee wij begonnen. Rory Reed met Mad Loving. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Dat kan gebeuren natuurlijk als je een programma maakt met obscure B-kantjes. En een muziek die je eigenlijk nooit hoort. Wat onbekende old is. Ja, dan kan het gebeuren dat je er wel eens iets niets van hebt kunnen vinden. Straks ook onze tragiek van de muziek met R.B. Greaves. Wanneer is deze? Van The Talisman. Casting My Spell.

0: onze nederpopplaten Jumping Pop N en The Silly Chap. Groep die begeleidt in de periode 1966-1967 zangers Johnny Lyon en Rob de Nijs en dat tijdens hun optredens in Circus Bottini. Groep is afkomstig uit Den Haag en bestaat uit Hans van Eyck op gitaar en zang, Pierre van der Linden drums, Jan-Pieter Boekhoorn op orgel en Dick van der Loo op bas. De Silly Chap, het nummer dus wat je hoorde, zou het enigste nummer zijn dat deze groep uit zou brengen. Nou, de rest is geschiedenis. Bijvoorbeeld Hans van Eyck, zeer succesvol als producer en componist. En daarvoor hoorde je Bobby Keane, Move Over Angels. We begonnen dit trio met The Talisman, Casting My Spell. Engelse groep die in 1964 een populariteitspol won, die uitgeschreven werd door het blad Midland Beat Magazine.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren op 28 november 1943 als Ronald Bertram Aloysius Greaves III en had in 1969 wereldwijd een succes met het nummer Take a Letter Maria. Van de single werden er miljoenen exemplaren van verkocht en het haalde een nummer 2 notering in de Billboard hitparade. In 1963 verhuisde R.B. Greaves naar Engeland, waar hij afhankelijk optrad onder de naam Sonny Child and TNT's. Greaves nam een aantal covers op als opvolger, waaronder het nummer van Burt Bacharach en ook Procol Harum. In 1970 verlaat hij het platenlabel Bareback Records om die in te ruilen voor Sunflower Records. R.B. Greaves overleed op 27 september 2012 aan de gevolgen van prostaatkanker. In de tragiek van de muziek, R.B. Greaves en Margie, Who is Watching the Baby?

Goodbye Cruel World, dat is de titel. De uitvoerder dat is was James Darren, die geboren werd als James William Ercolani. Hij was naast zanger ook film- en acteur en tv-regisseur en hij had een rol in de oorlogsfilm De Kanonnen van Navarone. We worden dus met Goodbye Cruel World en daarvoor Velvet Fark Lady Caroline. Britse groepen van Tony Iommi, halverwege 1968 de groep verlaat om Black Sabbath op te richten. Velvet Fark was een van de vele underground bands. De groep was echter te ongewoon en te controversieel om maar echt succes te hebben in de platenbusiness. We begonnen met de tragiek van de muziek Arby Greaves en Margie Who's Watching the Baby. Ook jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma. Je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er nog een stuk of vier voor je op een rijtje staan. Onder andere van The Crying Shames, The Tribe, Al Chase, maar ook deze van Chet en Jeremy.

Maar een beetje vaste luisteraars van dit programma, die weten als ze de soort muziek horen die je net hoorde van de Crying Shames, Nobody Waves Goodbye. Die weten dat we Joe Meek, de producer daarvan, is. Nou, het is een Engelse beatgroep die één hit hebben gehad. En dat was in 1966 met een cover van The Drifters' Please Stay. Opvolger daarvan was het nummer wat je hoorde. Zoals ik al zei, producer was de legendarische meneer Joe Meek. En daarvoor hoorde je The Tribe. Fickle Little Girl, Amerikaanse garage punk, zoals het heet uit de jaren 60. De groep die bestond uit Joe Bella, Mark en John Yank, John McLaren en Joe Hamady. Daarvoor Al Chase en The Midnights, Looby Lou. Uit de beginjaren van de Cajun popmuziek staat er hier te lezen. En we begonnen dit kwartet met Chet en Jeremy, Teenage Failure. Engels folkrock duo dat bestond uit Chet Stewart en Jeremy Clyde. Ze maakten ook deel uit van de British Invasion. En in Engeland hadden ze slechts één hitnotering en dat was met het nummer Yesterday's Gone. Goed, tot zover deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik heb er nog eentje voor je. Onder andere deze van The Cookies. To see such fun. Graag tot de volgende keer. Dag!

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.

Waanzinnige woensdag 14 oktober 2026 met Peter Gabriel en Sledgehammer als opening van de ochtendshow. Een goedemorgen, de komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en in je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. En over verse koffie gesproken, die heb ik in ieder geval naast me staan. Verder hebben we het komend half uur muziek voor je van Madonna, de wereld van de glitter en glamour, Celine Dion, Nelly Cherry, Aretha Franklin en Taylor Swift. En we trappen af met Cats in the Cathedral van Ugly Kid Joe.

Joy Kroon hoopt dat hij met de nieuwe biografische musical Voor Haar ook een jongere generatie theaterbezoekers kan laten kennismaken met het repertoire van Frans Halsema. De 29-jarige acteur vertolkt de rol van de in 1984 overleden kleinkunstenaar en cabaretier. De voorstelling, geregisseerd door Michiel van Erp, vormt een eigentijdse ode aan kleinkunstklassiekers als Vluchten kan niet meer en Voor Haar en blijft tot en met maart 2027 te zien in de Nederlandse theaters. Céline Dion is tijdens de intensieve voorbereidingen op haar optredens in Parijs fysiek flink op de proef gesteld. Haar coach Naomi Stiekeman vertelt in gesprek met tijdschrift Hello hoe de 58-jarige Canadese zangeres wekelijks een zware routine volgde met krachttraining, loopband, barren en pilates. Dion, bij wie in 2022 het zeldzame Stiff-Person-syndroom werd vastgesteld, boekt volgens haar coach enorme vooruitgang. De concertreeks, haar eerste optredens in 6 jaar tijd, waarvoor 9 miljoen mensen zich aanmelden in de voorverkoop, is inmiddels van start gegaan in Frankrijk.

jouw muzikale begeleiding in de vroege ochtenduren met Nena Cherry en Manchild. Zometeen nemen we een kijkje in de hedendaagse hitlijst, maar we gaan eens verder met Aretha Franklin, de iconische Queen of Soul die decennia lang de muziekgeschiedenis domineerde met haar ongeëvenaarde stem en vele wereldhits. Tijd voor een bruisende en opzwevende soulklassieker uit de zomer van 1985. Aretha Franklin met Freeway of Love. You

0: De lijsten, de Nederlandse top 40 steeg door van 21 naar 13 met Superstip, Taylor Swift en Patient Zero. Wij zijn zo terug met Whitesnake en Here I Go Again. Maar hier is tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 14 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met heel wat zonneschijn en blijft het de hele dag droog. De temperatuur loopt bij een rustige zuidwestenwind op naar een zachte 16 tot 19 graden. Morgen warmt het zelfs nog verder op. In de ochtend is er nog wat bewolking aanwezig, maar in de middag wordt het ronduit zonnig. Met een flauwe wind klimt het kwik naar 18 tot lokaal 22 graden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

0: Namelijk kijk je 1987 samen met Whitesnake en Here I Go Again. En dat brengt ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow. Met onderweg voor je Jonas Blue featuring GP Cooper en Perfect Strangers. Rond kwart voor gaan we weer een track draaien van onze artiest van de week In Excess. En The Real McCoy, dat staat onder andere voor je klaar. Hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 14 oktober 2026. Met tijd voor fijne muziek van Fleetwood Mac. Dit is Oh Well.
1: I can't help about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to.

0: Perfect Strangers hier bij de ochtendshow. Waar het tijd is geworden voor In Excess, onze
1: artiest van de week.
2: Deze week staan de spotlights gericht op de Australische rockband die onder leiding van de charismatische Michael Hutchence de wereld veroverde met hun onweerstaanbare mix van funk, new wave en rock.

0: van de week.
1: Disappear uit 1990. Michael Hutchence en John Ferris schreven deze energieke poprocktrack in een hotelkamer in het Spaanse Marbella voor het album X. De single werd warm onthaald op de Nederlandse radio, bleef 7 weken in de top 40 staan en behaalde een fraaie 9e positie.

Rio McCoy met The Love and Devotion. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze waanzinnige woensdag 14 oktober. Die we aftrappen met Spanja en Call Me. Dit uur heb ik nog voor je Always van Bon Jovi. Maar eerst een nationaal product uit de 80e jaren. Maywood, hier is Rio.

1387, Colmy van Spanje. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow. Op deze waanzinnige woensdag 14 oktober 2026. Met onderweg het komend half uur 5. De wereld van de Glitter en Glamour. En Sink, Mattia Bazaar, de Combinarch.

Lauren Verster keert voorlopig niet meer terug op de televisie. De 46-jarige programmamaakster, bekend van titels als Lauren en Lauren Verslaat, vertelt in tijdschrift Vriendin dat ze het pitchen van tv-ideeën na 2 pogingen definitief heeft laten varen. Verster heeft door bezuinigingen bij de publieke omroep en een veranderende interesse geen behoefte meer aan reisprogramma's en de fysieke belasting van continue jetlags. Bovendien mist ze de spotlights naar eigen zeggen totaal niet. Lance Bass heeft onthuld dat hij tijdens de hoogtijdagen van NSYNC amper geld overhield aan de boyband. De 47-jarige zanger vertelt in de Zag Sang Show dat de bandleden destijds rond moesten komen van slechts $35 per dag. Ondanks dat de groep wereldwijd meer dan 72 miljoen albums verkocht, met hits als Bye Bye Bye en I Want You Back, ging de grote winst naar het management en de platenmaatschappij. Pas na het einde van de band in 2002 begon Bass echt geld te verdienen.

Bizar met T-Santo hier bij de ochtendshow, waar we zo meteen een kijkje gaan nemen in de hedendaagse hitlijst. Maar we gaan eerst verder met The Commonauts, het Britse duo dat in de jaren 80 grote indruk maakte met een unieke mix van opzwevende dansmuziek en unieke openhartige falsette stem van Jimmy Summerfield. Tijd voor een donkere, sfeervolle en krachtige simpelheid uit de winter van 1987. Dit zijn de Commonauts met So Cold, The Night.

0: kon huilen, liet ik
1: twee weken geleden kwam die nieuw binnen op 14. Vorige week stegen ze door naar nummer 3. En in de derde week één plaats winst op de nummer 2. Class Anton en Boef met 100 tranen. Wij zijn zo terug met Boney M en Rusperton. Maar eerst tijd voor het actuele ochtendshow.
2: Het is woensdag 14 oktober en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met heel wat zonneschijn en blijft het de hele dag droog. De temperatuur loopt bij een rustige zuidwestenwind op naar een zachte 16 tot 19 graden. Morgen warmt het zelfs nog verder op. In de ochtend is er nog wat bewolking aanwezig, maar in de middag wordt het ronduit zonnig. Met een flauwe wind klimt het kwik naar 18 tot lokaal 22 graden.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbols-Veugen.

14 oktober. Met onderweg muziek van de Pointer Sisters, Supertramp. En rond kwart voor gaan we de geschiedenisboeken er weer bijpakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Nu de Free Electric Band van...

I'm So Excited. Een van die lekkere grote hits van de Pointers uit de 80's. Je hoort hem hier bij de ochtendshow, waar we zometeen de historische popnieuwsfeitjes hebben klaarstaan. Maar eerst Breakfast in America. We gaan ons buikje vullen samen met Supertramp.

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 14 oktober 1977. Linda Ronstadt bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse albumlijst met Simple Dreams. De plaat stoot het oppermachtige album Rumours van Fleetwood Mac na maanden van de troon. 19

1998. Def Leppard behaalt hun eerste Amerikaanse nummer 1 hit met de emotionele rockballad Love Bites. Het nummer is afkomstig van hun succesvolle studioalbum Hysteria, 2004. Usher scoort zijn vierde nummer 1 hit van het jaar in de Verenigde Staten met de single My Boo, een duet met Alicia Keys. Hiermee domineert de R&B-zanger het hele jaar de hitparades.

If I could turn back time van Sharon Helm, dan zouden we hem 2 uur terugzetten en weer met de ochtendshow beginnen. Want het zit er weer bijna op voor deze waanzinnige woensdag 14 oktober. Een nieuwe afspraak staat gepland op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaande neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie.

0: stupid.
1: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
2: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
3: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

En dan naar woensdagmiddag. Wat heeft de klok juist zetten natuurlijk. Ja, woensdagmiddag en iets over 12 uur geworden. Hele bijzondere goeiemiddag. We begonnen met Viola Wills en dit allemaal met haar You Could Read My Mind. Wel, je weet het hè. En we zijn hier tot 1 uur natuurlijk tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen ook op woensdag. Ook op donderdag en ook op vrijdag natuurlijk. En ja, heel de week lang lekkere plaatjes tussen 12 en 1 natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En de kindjes moeten maar een halve dag naar huis. Dus eventjes wat activiteiten organiseren deze namiddag. Hier zijn de Tramps. En Where Are You When The Lights Go Out in New York City. Where were you?

Ja, en ineens was heel bekend natuurlijk de tijd van de feestjes. Hier was het gezicht van de feestjes, als het ware. Ik heb het allemaal over Rod Stewart vandaag, natuurlijk onze

Dan Hartman en Instant Replay. Mag ik nog eens overdoen? Ja. Woensdagmiddag, ja, je luistert naar de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er nog tot het tijdstip van 1 uur natuurlijk. Straks het geetste nieuws van toen. Dat krijg je natuurlijk ook nog in deel 2 als start. En het gaat over Jethro Tull. Wat dat allemaal weten we, wat te maken heeft met de lunchbreak. Wel, dat verneem je straks natuurlijk. Moet je gewoon weg blijven luisteren. Ja, inderdaad al. Laat hem maar lekker op jouw radiootje staan hier. De fantastische radiostation is er voor jou 24 uur per dag. En dat allemaal 7 dagen per week. Inderdaad wel live vanaf de branding van de Noordzee als het ware. Hier is N Deep. And last night the DJ saved my life.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede woensdagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van Toen. Als je nog aan tafel zit, smaak nog eten. We gaan terug naar het jaar 1967. In 1967 wordt in Engeland de band Jethro Tull opgericht. Voorman Ian Anderson vernoemt de band naar een 18e eeuws oud landbouwpionier die de zaaimachine heeft uitgevonden. Hier is Jethro Tull en dit allemaal met hun Living in the Past.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van

Onze hit-app nog steeds vandaag natuurlijk. Hè. Tot en met een vrijdag is hij nog altijd onze hit-app. En ik heb het allemaal over Lost Frequencies en Live It All. Alles uit het leven halen, zo gaat het. De Grammys zijn natuurlijk. En woensdagmiddag van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur. Want tussen 12 en 1, dan eet iedereen natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten.

Inderdaad, Earthwind & Fire met The Emotions. En dit allemaal met You Got The Best Of My Love. Het beste uit je leven halen is altijd lekker en leuk natuurlijk. Hè? Inderdaad, man. Goeie woensdagmiddag. En ja, dit is de lunchbreak waartoe je luistert. Bijna als het ware van de branding van de Noordzee. En we hebben nog een heleboel lekkere plaatjes voor je klaarstaan. En daarna komen er ook nog leuke programma's natuurlijk. Dus stay tuned. Hier is muziek van de Nolan Sisters. And I'm in the mood. I'm in the mood for dancing.

Onze artiesten van, of onze artiest voor deze week nog tot en met vrijdag natuurlijk. Vandaag woensdag, blijf bij mij. En dat allemaal met Volumia hier op jouw fantastische radiostation. En ja, we zijn er nog tot 1 uur. En hier is Hot Chocolate. Ja, op de Dame Blanche, hè? Een beetje chocolade. Altijd lekker lopen de chocolade. Hier is Hot Chocolate en Your Sexy Thing deze woensdag. Deze zonnige woensdagmiddag. Ja, inderdaad wel.

0: inderdaad, hè. Cool and the Gang. En dat als voorlaatste plaat hier in de lunchbreak deze woensdag. En dit allemaal met zijn Kids Soak Fresh. Ja, zet alles maar lekker in de frigo, zou ik zeggen. Alles lekker fris houden, dan blijft alles lekker gezond.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is Meteor en Nooduitgang. Wat mij betreft graag tot morgen donderdag. En dan zijn we er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Tot dan en stay tuned.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: ik ben Sophie en ik ben de hoofdzuster van de Music Doctors.
1: Iedere vrijdagavond presenteer ik samen met Music Doctor Renee de Groove Clinic. Van 10 tot middernacht. Met de beste grooves en de lekkerste dance music. Dus luister ook aankomende vrijdagavond naar de Groove Clinic. Van 10 tot 12 op Free Music Radio.
2: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
3: Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

0: We schrijven 1990, lieve luisteraar. En we dachten, hey, dat is lekker. The Sound of Motown is terug. Ja, zo leek het wel. Het waren de Pasadena's. Een beetje tribute is het wel, ja. De Pasadena's. And the love thing.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Het komt met de film Staying Alive. Zo'n beetje de opvolger van ja, Night Fever, Grease, Noob, vriendje. Het was het broertje van, hè? Van Sylvester, Frank Stallone en Far From Over. En jij bent erbij, en dat is prima. Wees welkom, lekker terug in de voltooid verleden tijd. En dit is hem voor jou, hoor. De Middle of the Road.

Wee van ooit en van ooit. Ook een van onze muzikale helden die jaren schreeuwden. Hans Vermeulen, Sandy Coast en True Love, That's a Wonder. En zometeen vanuit het theater een fijne vanochtend de keukengordijnen. En de liefde is terug. Luister maar, dit zijn de Three Degrees.

0: lekker terug in de verleden tijd. In dit geval was het Tsuri Gries, lieve luisteraars. En get your love back.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: We leven in het land van wind en water. Het zijn de lage landen aan de zee, lieve luisteraars. En tuurlijk, kom je zo tegen. Hè? Boudewijn de Grote onder andere met het Lot van Maas. Wauw.
2: Harmonieorkest in een grote regenton.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het mond nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wassen.

0: November 1987, Wacko Jacko. Ja.
1: Michael Jackson.
0: Inderdaad, wie anders. Toch, vrienden, The Way You Make Me Feel. Met daarvoor een hele fijne vanochtend de keukengordijnen. Vandaag was het Bo de Wennegoot met het Lon van Maas en Waal. Dit is voor jou de Middle of the Road Show. Met van alles wat lekker is, maar dan wel een grijs muzikaal verleden. En dit is Pussycat.

0: altijd de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige
1: kerel. Ik zeg karnemelk.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht het toch nog gezellig.
3: Hello.
4: Is dat you?
3: Who's it?
4: Oh, Cornelius.
3: Cornelius.
4: Yeah.
3: Oh, Cornelius.
4: Listen.
3: Bye-bye.
4: Listen.
3: Yeah, man, what's up?
4: I'm in trouble.
3: Yeah.
4: My girl just told me to...

We zitten hier geen jaartje naast, zoals we zeggen, 1976. Hit and Road Jack en Wolfgang Jack. Zelf ook voor de partij natuurlijk. Het waren de Stampeders. Lekker. En jou, Middel of Den Rocio, uiteraard. Via de bekende lange palen. En digitale kanalen. Och mensen, wat doen we het lekker. De dames Maywood, Alice en Karen.

Hij is lekker, hij is fijn. Voor het weet heb je zo weer een glaasje Spaanse wijn. Ja, inderdaad, Spanje. Een land van herkomst, Santa Esmeralda en Leroy Gomez. And don't let me be misunderstood. Middel of trootje, vrienden. Je maakt wat mee, hoor. Ooit van Schiphol gehoord, moet een ramp zijn. Ja, vraag maar aan Peter Koelewijn, KL204 van de ellende man. Don Mercedes heeft een slechte ervaring. Hier is Don Mercedes voor jou met de telefoon ring ring.

0: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand me lastig.
1: Middle of the Roadshow. Hans de Knecht.

handstukken echt. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

0: alsof de plaat overslaat, hè?
1: Nee.
0: Oh, wat zijn ze lekker. Maar oh ja, tenminste dat hoop ik althans. Back with Turner Overdrive, you ain't seen nothing yet. Middle of the Road Show. Heerlijk zeg. En wat een gouden verleden. Ook een verleden van Steve Abbott. En zijn schoolgirl.

allemaal platen die in de vaderlandse hitparade hebben gestaan, mensen. Schoolgirl van Stevie Forward was tevens een van de laatste in de middag op de roadshow. Voor wat betreft vandaag, maar gelukkig morgen meer. Dezelfde tijd en dezelfde golflengte. En sowieso zometeen nog veel meer lekkers. Gewoon lekker blijven luisteren. Radio, wat een medium, zeg, heerlijk. Maak er een gelukkige voorzetting van. En wij spreken elkaar morgen.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact. Free Music Radio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: De Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, heb je dit uurtje even niets te doen en behoefte aan lekkere muziek? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Zet hem nu maar harder.
4: Kom
3: er maar bij.
4: Oké,
3: Ron. Ja goed, dan val ik gewoon maar met de deur in huis.
5: Ron van der Steen.
3: En gelijk maar lekker terug in de tijd met Chic en Good Times.

0: Naast deze van Duxos heb ik nog hele andere muzikale verrassingen voor je in petto. Het liedje heet overigens Big Bad Wolf. In het midden zat Kidda met Strung Together. En we begonnen met Chic en Cool Times. En ik stel mezelf regelmatig de vraag, wat is nog de definitie van Cool Times? Zeker wanneer je naar het nieuws luistert op de radio, of je kijkt naar de televisie, of je slaat er een krant op na. Hoofdzakelijk lees je alleen maar negatief nieuws. En toch wil ik even de statement maken. Ga altijd uit vanuit het positieve. Daar komt het altijd met je goed. Goed, het is er weer tijd voor ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Long Tall Ernie en de Shakers met Do You Remember. In 1972 ontstond deze Arnhemse groep als grap. Ze begonnen onder de naam The Moans. Bij optredens speelden The Moans voor de pauze progressieve popmuziek om daarna verkleed als rockers terug te komen. Maar dan onder de naam Long Tall Ernie en de Shakers. In 1973 worden de zaken anders aangepakt. Onder leiding van manager Rijn Muntinga verdwijnen de Moans uit het voorprogramma. Met een voorafgaande publiciteitscampagne worden de Shakers bekend als ruige rock'n'roll band. Vanaf 1974 gaan bandleden als Jan Rietman en Henk Bruijsen hun eigen weg. En zanger Arnie Treffers maakt een soloalbum. In 1982 valt het doek voor de Shakers. Alleen Jan Rietman blijft bekend als pianist van het Losvast Orkest en presentator van het gelijknamige programma. In 1995 overlijdt zanger Arnie Treffers aan longkanker. Hij is dan 48 jaar oud. Het nummer Do You Remember stond die week 7 weken in de hitlijst. Net als een week eerder op een eerste plaats.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit. Die is van Rita Coolidge met We're All Alone. Deze Amerikaanse zangeres komt uit Tennessee en werd geboren op 1 mei 1945. Zij begon haar carrière als achtergrondzangeres en werkte onder andere samen met Joe Cocker, Eric Clapton en Leon Russell. Coolidge werd bekend als Delta Lady en inspireerde Leon Russell om een lied met deze titel te schrijven. Zij ontmoette begin jaren 70 Chris Christopherson, met wie ze in 1973 in het huwelijk trad. Ze namen samen enkele platen op en zij wonnen in 1974 en 1976 een Grammy Award. Het huwelijk zou in 1980 eindigen in een echtscheiding. In de latere jaren 70 had Coolidge nog diverse hits. Maar haar laatste hit was in 1983 met het nummer All Time High uit de James Bond film Octopussy. Het nummer We're All Alone, de kleine hit, kwam echter van nummertje 17 en zakte die week naar een 31ste plaats en dat in 5 weken tijd. We gaan terug naar 22 oktober, oftewel week 43 van het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

Je hoort deze niet zo gek veel meer op de radio. Dit liedje van Rita Coolidge en We're All Alone. En daarvoor zat Long Tour Ernie and the Shakers en Do You Remember? De grote en de kleine hit, allebei afkomstig uit het jaar 1977. Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Waaronder deze Circles in the Sand, dat vraagt om uitleg.

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow.
1: Hele lekkere melodielijn, alleen de tekst, ja, die laat wat te wensen over. Heb je het liedje een beetje beluisterd, een beetje omcijferd? Ja goed, overal waar het voor staat is natuurlijk nooit goed. Desalniettemin blijft het een lekker liedje. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
2: From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: Haar naam is Mary McDonald McLaughlin Laurie en haar artiestennaam is Lulu. Ze is geboren in Lennoxtown op 3 november 1948. We hebben te maken met een Schotse zangeres.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Met haar versie van Shout had ze een grote hit in 1964. Twee jaar later toerde ze door Polen en werd zo de eerste Britse zangeres die live optrad achter het ijzeren gordijn. In 1967 acteerde ze in de film To Sir With Love. Met de titelsang van die film scoorde ze een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. In 1969 trad ze voor het Verenigd Koninkrijk aan op het Eurovisie Songfestival met het liedje Boom Bang Bang. En haalde hiermee de tweede overwinning voor haar vaderland binnen. Ze moest die overwinning wel delen met Frankrijk, Spanje en Nederland die evenveel punten hadden. Het reglement voorzag niets bij gelijke stand, zodat er meerdere winnaars waren. Het reglement werd wel veranderd om dit in de toekomst te voorkomen. Daarna volgde het nummer The Man Who Sold the World en de titelsong van de James Bond film The Man with the Golden Gun uit 1974. In 1969 trouwde ze met Maurice Gibb van de Bee Gees. Maar na 4 jaar eindigde dat huwelijk kinderloos. Ze zou hertrouwen met een kapper en bleef daar 20 jaar mee getrouwd. Ze kreeg 1 zoon. Haar carrière is niet meer zo groot als vroeger, maar ze laat nog regelmatig van zich horen. In de populaire serie Absolutely Fabulous speelde ze zichzelf en verscheen ze in een aantal afleveringen. Lulu is naast actrice ook een aardige zangeres. Luister maar naar de hit Boom Bang Bang. We drukken opnieuw de jukebox voor je in.
2: Jukebox Classic.

Uit onze jukebox, hè, deze van Lulu en Boom Bang Bang. Misschien wil je er ook eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. We zouden nog even het rijtje van drie voor je afmaken. Doen we met Gloria, Stefan. Sometimes.

0: Een uurtje muziek voor iedereen met voor elk wat wils. Tenminste, dat hoop ik wel. De liefde stond weer even centraal door middel van Gloria Estefan en Don't Wanna Lose You. Daarvoor zat Snoop Dogg en Wiz Khalifa en Bruno Mars. Young, Wild and Free. En dat klinkt als een uitdaging. Nou ja, goed, ik kijk even in de spiegel, laat het nog een beetje toe. Nou, ik geloof het niet meer hoor. En we begonnen met Belinda Carlisle en Circles in the Sand. Nederlandstalige muziek, daar zijn we zeker niet vies van. Luister naar het volgende duet tussen Marco Borsato en Doe.
1: De Muziekfabriek.

0: dit rijtje van drie voor je afmaken. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan voor naar de website www.ronvandersteen.nl. Het is weer tijd voor de oude lullenplaat. Zijn echte naam is Nestor Alexander Hathaway.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij is geboren in Trinidad op 9 januari 1965 als zoon van de Nederlandse zeebioloog en de lokale verpleegster.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar hij groeide echt op in de Verenigde Staten. In de eerste helft van de jaren 90 had hij enkele grote hits. Als kind was hij extreem verlegen en had hij last van stotteren. Hij studeerde marketing en beleid aan de Universiteit van Washington D.C. Na zijn studie vertrok hij in 1987 naar Keulen, waar hij nog enige tijd professioneel American voetbalspeler was. De belangrijkste redenen voor hem om naar Keulen te vertrekken was echt om een carrière in de muziek en dans te beginnen. In 1993 scoorde hij zijn eerste hit met What Is Love. Dit nummer was oorspronkelijk geschreven als ballad, maar werd door Hathaway in de dance-uitvoering een grote hit. Zijn latere hit Live behaalde een nummer 3 notering en klonk ongeveer hetzelfde als What Is Love en werd tevens een grote hit. Andere nummers als I Miss You en Rock My Heart volgden. In de jaren die volgden bracht hij nog diverse albums en singles uit die minder succesvol waren. In 2003 werd What Is Love geremixed en opnieuw uitgebracht. In 2005 volgden de singles Spaceman en het album Pop Splits. In totaal verkocht Hathaway wereldwijd meer dan 20 miljoen cd's. Hathaway is behalve zanger en danser ook stylist en choreograaf. Zo heeft hij ook een eigen modebedrijf, genaamd Energy. Luister naar de dance hit uit 1993 van Hathaway met What Is Love.

0: de muziekfabriek.
1: In 1993 stonden we allemaal te dansen.
0: Op volle kracht, de muziekfabriek.
1: Tenminste, ik wel zeker op dat nummer van Hathaway en What is Love. Verder hadden we nog dat duet van Marco Bussato en Do voorbij. En natuurlijk Incognito met Don't You Worry About A Thing. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de muziekfabriek. Maar niet getreurd. We zijn binnenkort weer terug op dit radiostation. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto, waaronder deze van Chef. En Sway, gevolgd door Embassy en Levels. Bedankt weer voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. En ik zeg maar weer, groeg.

0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: Recente single van Carly Rae Jepsen was dit. En Rosie en anderen staan weer voor met My Love.
1: De magische muziekselectie.
0: Vroeg of laat gaan we het allemaal mee te maken met het noodpakket. Harm Wolters zingt erover.
2: Okay.

0: Legendarische Golden Earring. Dat was meteen ook de titel. En Harm Wolters is daar weer voor met Noodpakket.
1: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.
0: Ik heb het zelfs in het jingle over 7 decennia. Dat is wel, heel veel. Klopt dat? Ja, misschien klopt dat wel aardig hoor. Ja, gaan we naar. Eind jaren 60 tot nu. Maar klopt wel. Koos Albers nu. Zijn het je ogen? Ja.

Robert E. Rose, and not another world war. Zo, alsjeblieft niet zeggen, is dat nu zou gebeuren, wat denk je dan? En met drones en zo zijn ze elkaar aan bestoken tegenwoordig. En ja, ook cyberaanvallen. En, ja, de nieuwe tijd, net wat u zegt. Joe Jackson nu, met Is She Really Going Out With Him? We gaan beleven. Luister en huiver.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Show Me Heaven from the Days of Thunder. Een soundtrack van die film destijds. Dat heet Soundtrack, ja. Ik vroeg me altijd af, is het een trailer? Nee, een trailer, dat is een proefje van de film. Kort stukje, maar dit is echt de soundtrack was dat. Ja, ja.

als Rollator discplaat. Gerard Joling, zing met me mee, dat gaan we doen. En ook nog een keer, Guus Meeuwis voor de liefhebbers. Geef mij je angst. Dat heb je ook gejat, want dat is volgens mij van André Hazes. Maar goed, is Axwell en Ingrosso uit 2017 met I Love.

0: freezing.
1: Wat een instinct is dit, hè, Gijs? Zo, Mimi Web en Freezing hoorde je Guus Meeuwis nu met Geef mij je angst.
2: Welkom bij de magische muziekselectie, waar elke noot je meeneemt op een reis, elke dag opnieuw.
3: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

Doeg en Rich Out was het. En dat is ook meteen door de water dus gepakt. Want deze keer dansbaar, laat ik eerlijk wijzen. En nu waren we stel je voor. With Love is a Losing Game. Zien je met me mee? Oké, okay, gaan we doen. Leuk, leuk, gezellig. Haak even in. Hè, als een na laatste in deze Efteling Light episode. Gerard

0: coming your way. Flashback.
1: It was coming your way. Geert Joling wil je net zien met me mee als laatste vocale. Dit is Danny Laharl. En Two Hearts, een nieuwe single. Ik spreek je de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Welcome. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
1: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Volgens mij, maar hier ergens rechts of links. Verderop links, nee, rechts.
1: Car Classics.
5: Ik rij met je mee.
1: Album Alphabet.

Toch heel bijzonder dat zo'n Schotse band als Texas zich heeft laten beïnvloeden door de soulmuziek uit Amerika. Black Eyed Boy staat op White on Blonde en de album dat ze uitbracht in 1997. Welkom bij een nieuwe editie van Car Classics. We gaan door met onze trip langs de mooiste albums uit zeg maar 70 jaar popmuziek. Want zo lang is het alweer. Als we even kijken naar de oudste albums, dan zitten we al in de jaren 50. Nou, dat is 70 jaar geleden zo'n beetje. Dit is een plaat die uitkwam in 1991, Use Your Illusion 2. Er kwamen twee Use Your Illusion albums uit van Guns N' Roses. Dit is de tweede, maar toch op deze nummer 1 hit, oud liedje van Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Een hele populaire groep was dat in de jaren 90. Dat kwam ook door die Eurohouse, hè, die zo in opkomst was. En ik moet wel zeggen dat dit dan wel weer lekker afwijkt van die Eurohouse. Want dat is niet bepaald mijn meest favoriete muziekgenre. Welcome to Tomorrow. Leuk album wel van Snap. En ook een goede single. En dat album kreeg dusdanig veel sterren op bijvoorbeeld allmusic.com. Dat dit album de lijst gewoon heeft gehaald. Ook al moet ik je wel zeggen dat ik deze muziek thuis eigenlijk niet draai. Maar als ik het zo hoor, denk ik wel bij mezelf. Leuk nummer. En dan komen ook weer andere herinneringen naar boven aan de jaren 90. Misschien heb je dat ook wel. Hashpipe, dat is Weezer van de Green Album.

0: is niet bepaald een van de makkelijkste nummers van Peter Gabriel. Ik was ook verbaasd dat dit nummer de eerste single was van het album Us. Maar ja, toch nog wel een kleine hit geweest. Ook hier in Nederland. Hij heeft toch nog wel op nummer 30 gestaan. Dus dat is een redelijke positie. Maar ja, hoger kwam die ook niet. En dat verbaast me helemaal niks. Het is eigenlijk een nummer dat vooral over hemzelf gaat. Hij had nogal een moeilijke periode achter de rug, die Peter Gabriel. Echt scheiding achter de rug met Roseanne Arquette, de actrice. En nou ja, goed. Hij dacht bij zichzelf, ja, ik ben geen goed mens. Ik moet toch wel met mezelf in de treinen komen. En daarom dat hij ook therapie heeft gevolgd. En in deze single hoor je dat eigenlijk ook. Hè? Dat hij nou ja, zichzelf in de spiegel kijkt en zegt, this time you've gone too far. Nou, een bijzonder nummer en ook een bijzonder album wel. Dat Us, moet hem eens een keertje opzetten. Want ik heb hem wel in mijn kast staan, maar ik heb hem al heel lang niet meer gedraaid. Ik vind ook niet alles even makkelijk, maar er staan wel een aantal hele goede dingen op. Zoals we dat wel gewend zijn van Peter Gabriel. Dan Parliament. Er staan met een heleboel platen in het albumalfabet. Ook met Up for the Downstroke. En dat is een plaat waarmee ze in Amerika uiteindelijk door zouden breken. Het werd zelfs nog een nummer 10 hit daar in Amerika in de R&B-hitlijst. En we horen hier een paar grote sterren in de soulwereld. George Clinton, Bootsy Collins en Bernie Worrell. Het is toch wel leuk dat die allemaal de handen in één hebben geslagen. En het titelnummer Up for the Downstroke is meer dan de moeite waard.
1: Talking about you, man. Let's take it to the stage.

0: Ik vind hem lekker, deze van Parliament uit 1974. Up for the Downstroke. Je hoorde het titelnummer van dat album. Nou, welke nieuwe platen zullen we nu eens in luisteren?
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Je krijgt erbij een overzicht van de platen die we voor het eerst tegenkomen in die Album Top 100. 12 nieuwe binnenkomers deze week, waarvan de eerste op 84, de Rolling Stones' Brussels Affair. Dat is een live registratie uit 1973. 60 jaar geleden kwam Freak Out voor het eerst uit van de Models of Invention. En de jubileumeditie vind je nu op nummer 80 van de Album Top 100. En op nummer 76, een naam die ik niet kan uitspreken, maar ik probeer het toch. Tinashe en het album heet Popstar. Die staat op 76. Op 73, Nessa Barrett met Tough Love. 63, Hermanos, ook al je zo'n naam. Hermanos Gutierrez met Los Hoyos del Condor. En Europe met Can This Madness is deze week nieuw binnengekomen op 52. All the Shit van Normaal is nieuw op 50. 34, eerste weekse Leon Bridges met Happiness Anytime. Op 29, een plaat van Linkin Park, de soundtrack van Life in Sao Paulo. Unshatter heet die plaat. Davina Michel heeft ook een nieuwe plaat uit. After Part 1 staat op 28. En op nummer 9 vinden we Jade of Jade. Staat het niet verkeerd gespeld. Jade Lauren is dat. Met Miss Lauren. Op 9 nieuw dus. De top 3 bestaat uit Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Die gaat 1 plaats omlaag in de 16e week. 52 weken genoteerd in de Album Top 100. En deze week gestegen van 67 naar nummer 2. Taylor Swift met The Life of a Showgirl. En nieuw op 1, de nieuwe plaat van Nothing But Thieves. Die heet Stray Dogs. Dat is de opvolger van de conceptplaat Dead Club City. Dat is een plaat die hier in Nederland niet zo goed werd ontvangen. Stray Dogs krijgt betere kritieken en staat nu al bovenaan dus in de albumlijsten. En volgend jaar dan zal Nothing But Thieves ook weer in Nederland te zien zijn. Zo staan ze op Pinkpop en op Down the Rabbit Hole. En ze zullen ook nog een aantal concerten in Amsterdam geven. En als ik dan die plaat er even bij pak, Stray Dogs, dan vind ik eigenlijk de single Baby Cool wel een van de beste nummers van Nothing But Thieves van, zeg maar rustig, de laatste jaren. Dus die ga ik draaien. Stray Dogs, Nothing But Thieves op de bovenste

Nobody Knows You When You're Down and Out. Dit nummer is eigenlijk al 103 jaar oud. Jerry Cox was degene die het voor het eerst uitbracht. Hij schreef het ook trouwens. En dit is dan de unplugged uitvoering van Eric Clapton. Clapton heeft het trouwens ook al een keer opgenomen met Derek en de Dominoes, dit nummer. En nou ja, het is in ieder geval een mooie uitvoering geworden, hè? Die unplugged versie. Je bent bij Car Classics en we laden je langs de mooiste albums uit de pophistory in alfabetische volgorde. We zitten bij onder andere de letter V van Van Halen 2. Tweede album van deze gedeeltelijke Amerikaanse groep. Hoewel Eddie Van Halen natuurlijk van Nederlandse afkomst was. En dit is de lead single van het album Dance the Night Away. Hier is Van Halen.

Grappig om deze plaat weer een keertje te horen van The Undertones met Fergor Sharkey, de man die een enorme solo-hit scoorde met A Good Heart These Days Is Hard To Find. En als je dan die single vergelijkt met wat hij heeft gedaan bij The Undertones, dan moet ik toch wel zeggen dat dat nogal, ja, hoe zou ik het zeggen, anders is in ieder geval. Maar goed, hey, dat is wel grappig. Ik kom nu een plaat tegen die we bij de W vinden van het albumalfabet, maar die ook te vinden is in dat beroemde boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. En We Are Family van Sister Sledge behoort daar ook bij. Dat is de plaat die centraal staat op Ice Radio deze week. En ik heb de grote hits al gedraaid. Ook We Are Family heb ik al gedraaid. Dit nummer nog niet. Het is gewoon een albumtrack eigenlijk. Geen officiële single geweest, maar wel lekker om een keertje te draaien. Easier to Love. Het was wel het B-kantje van de single. Namelijk van We Are Family.

eigenlijk was ik van plan om vandaag We Are Family te draaien van dit album. Maar dat liedje hebben we een paar weken geleden ook al gedraaid. Dus daarom maar eens een keertje dit nummer dat geen single geweest is en ook veel minder bekend is. Maar ook wel lekker om een keertje te horen. Easier to Love van Sister Sledge. Car Classics. In 1970 verscheen er een dubbele LP van The Birds met één studio gedeelte en ook één live gedeelte. En ik ga in ieder geval een nummer draaien van dat live gedeelte. Ik moet wel bekennen dat ik de live registratie die is gemaakt in... even kijken hoor, is dat in het Golden Center Auditorium in New York. Ik moet zeggen dat ik niet alles even geslaagd vind van die live kant. Maar goed, daar kun je over discussiëren. Studiokant vind ik wel zeer geslaagd. Daar staat onder andere ook dat, ja, een van de beroemde nummers op. Ik kan er even niet opkomen. Dat ga ik zeker nog een keer draaien. Maar de live kant bevat bijvoorbeeld ook nog een registratie van Mr. Spaceman. En dat vind ik trouwens best wel een aardige live registratie. Dus die ga ik draaien. Komt oorspronkelijk uit 1966. Dit is de versie zoals je hem kan vinden op het album Untitled uit 1970. Hier zijn de Birds. Car Classics. Life is

de EP's die er doorheen is gestipt. En die genoteerd staat in het albumalfabet. Fictitious Versions heet deze bijzondere EP van de staat, met allemaal andere uitvoeringen van nummers dan dat je gewend bent. En ik moet zeggen dat het resultaat er zijn mag. Dit was Get It Together, leuk nummer. Dan Prince. Dit nummer heeft hij opgenomen in 2010, maar het is na zijn dood uitgebracht in 2021. Welcome to America. Een opvallend maatschappij-kritisch nummer trouwens van Prince. Want als je goed luistert, dan hoor je dat het gaat over politieke verdeeldheid, desinformatie, racisme, exploitatie en de keerzijde van technologie. Het is bijna profetisch dit, hè, voor 2010. Erg goed nummer en een mooi album.

0: is no arguing
1: with the book.
2: Altijd muziek. Dit is jouw station.
3: Station
2: 24/7 Free Music Radio.
4: Welkom.
5: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
6: Hey, dat is cool.
2: Car Classics.
5: Lekker voor onderweg.
7: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. Nee, rechts.
2: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
2: Album alfabet.

Zoals je misschien wel weet, wordt Car Classics op een heleboel internetradiozenders uitgezonden. Ook trouwens hier kan op DAB Plus en op FM. En er zijn radiozenders die dit programma 's morgens uitzenden. Dus nou ja, dan kan ik me voorstellen dat je nog wel enigszins voelt aangesproken als je Get Out of Your Lazy Bed hoort voorbij komen van Matt Bienko. Maar er zijn ook stations die dit programma in de avond uitzenden of in de middag. En dan klinkt dat misschien een beetje raar. Maar ik vind het wel een heerlijk nummer van Matt Bienko. Band die nog altijd bestaat trouwens, sinds 1982. Ze treden nog steeds op. Maar een grootste succes hadden ze natuurlijk in de jaren 80 met dit album Whose Side Are You On? Dit was de eerste single daarvan hier in Nederland. Blijft een leuk nummer. Welkom bij het Car Classics album Alphabet. Hier is Crash Hip. What Are You Waiting For? Heet het album dat ze uitbrachten in 2005. En daarvan hoor je Don't Crush Me.

is van Eddie Cochran, dit nummer. En dit is wat Blue Cheer ervan maakte in 1968. Het staat op het album Vincibus Eruptum. Komt dat januari 1968. En het is ook nog een nummer 1 geweest dit in Nederland. En we kunnen wel zeggen dat het een belangrijk nummer is geweest. Omdat het wordt beschouwd als de voorloper van de heavy metal. Omdat ze natuurlijk de boel behoorlijk hebben lopen oversturen qua opname. Basgeluid is overstuurd. En ook zeker die drums en die gitaren. En daarom dat dit nummer gezien wordt als de fundering van heavy metal, hard rock en grunge. En daarom dat waarschijnlijk dit album ook de lijst heeft gehaald. Ik moet je ook zeggen dat ik het album eigenlijk helemaal niet ken, maar ik ga er nog eens even naar luisteren. Want ja, het album krijgt zoveel sterren op bijvoorbeeld allmusic.com, dat daardoor die plaat erin staat. En het zou me ook niet verbazen als dit album genoteerd heeft gestaan in de album 1033 van Henk Peters. Want ook die lijst hebben we meegenomen in dit albumalfabet. Dus vandaar deze notering. Ja, wat ik er verder van vind, laat ik me even objectief opstellen, omdat het blijkbaar een belangrijke plaat is geweest. Goed, White City, A Move, heet dit album van Pete Townshend. Misschien niet zo goed als wat hij maakte bij The Who, maar dit nummer is zeker lekker. Verscheen op single en werd ook hier in Nederland een top 10 hit. En we draaien uiteraard de versie zoals hij op het album te vinden is van Face to Face. Collega Alex Oosterveen noemde dit ooit heipalend beat. Maar ik hou wel van dit heipaalgeluid. Tonken alle heipalen maar zo. Echt uithaal. Let u even op.

Het is de derde CD van The Verve, Urban Hymns. En ik moet je zeggen dat het voor mij de eerste kennismaking was in 1997. Ik hoorde dit nummer en ik vond het echt meteen geweldig, dit Bittersweet Symphony. Alleen wat ik er totaal niet aan heb afgehoord is dat het wel degelijk is gebaseerd op The Last Time van The Rolling Stones. En dat wist ik niet. Om twee redenen. Ik vind het sowieso toch wel heel anders klinken dan het origineel van de Stones. Dat is één. En punt twee, wat ik ook niet wist, is dat The Verve gebruik heeft gemaakt van een instrumentale versie van dit nummer. Namelijk van de Andrew Oldham Orchestra. Dat orkest heeft dit nummer van de Stones ook opgenomen. En dan heet het van The Last Time. Dat is dit. Dit is het. Nou, nu hoor je het ook wel. Dit heeft The Verve dus gebruikt. Ze hebben vier maten genomen van dit nummer, van deze versie van The Last Time. En daar hebben ze dan Bittersweet Symphony op gebaseerd. Nou, de Rolling Stones hadden toen een rat van een manager, genaamd Adam Klein. Die heeft van de Beatles ook nog wel eens dwars gezeten. Ja, Paul McCartney bijvoorbeeld, die heeft heel vaak ruzie gehad met die Adam Klein. En toen dit nummer van de Verve uitkwam, toen had die Adam Klein zoiets van, ho, wacht even, maar dit pikken we niet. Ik wil gewoon al dat geld hebben wat de leden van de Verve met dat nummer verdiend hebben. Dus die heeft een rechtszaak aangespannen. Nou, de leden van de Verve die hadden zoiets van, ja, weet je, we hebben geen zin in het gedoe. Hij kan al dat geld krijgen, die Adam Klein. En dat heeft hij ook gekregen. Je moet ook weten dat Adam Klein in die tijd ook de rechten bezat van alle Rolling Stones composities. Want zo'n rat was het wel, zo heeft hij behoorlijk veel aan verdiend. Nou, inmiddels leeft hij niet meer, die Adam Klein. De Rolling Stones die hadden op een gegeven moment een andere manager. En toen hebben Keith Richards en Mick Jagger vrijwillig alle inkomsten van Bittersweet Symphony afgestaan aan de leden van de Verve. Kijk, ja goed, die hadden ook zoiets van, joh, wij kunnen, ja, dat geld, wij hoeven het niet meer te hebben. Dat heeft ook meegespeeld, dat kan haast niet anders. Tot zover het verhaal over Bittersweet Symphony van de Verve. Te vinden dus op het album Urban Hymns. En daar ga je nog wel meer van horen in de komende weken. Ook nog een paar eigen composities waarbij niets is geleend van de Verve.

Dat ga ik ook nog wel draaien, dan weet je dat. Dan nu, muziek uit ook al uit Engeland. Ja hoor. Van Young Gun Silver Fox. Het staat op het album West Coast. Mooi album. En Nvidia is een van de favoriete nummers van de lezers van de site musicmeter.nl. Dus dat gaan we draaien vandaag.

0: trekken nog altijd volle zaal in Nederland, hè?
1: Young Gun Silver Fox.
0: Hit scoren ze eigenlijk niet, maar albums verkopen ze best wel. En er zijn ook radiozenders die de muziek van Young Gun Silver Fox veel draaien. Waaronder ook de internetzenders waar Car Classics te ontvangen is. En Media is een van de nummers van West End Coast. Het debuutalbum van Young Gun Silver Fox uit 2015. Terug naar de actualiteit. Wat hoor ik nou allemaal? Er gaan wat dingen door elkaar lopen, hoor ik al. Dat is niet helemaal de bedoeling. Wacht even, ik ga even wat dingen corrigeren. En dan kunnen we ondertussen gewoon dit muziekje starten.
2: Dit is de Vinyl 33.
0: Zo, dat is een stuk rustiger. Dus even kijken wat daar allemaal in gebeurt in die lijst. Er zijn weer veel nieuwe binnenkomers. Een stuk of 12 nieuwe binnenkomers stellen we ook in de Vinyl 33. Met de eerste op 32. Buckus, Nooit Meer No Huis. Aurora, All My Demons Greeting Me As A Friend. The Mudvayne staat op 29. En op 27 weer zo'n act waarvan ik de naam bijna niet kan uitspreken. Hoe heet dat nou? Proro Marten met Hotel Ursona. Ik heb de plaat ook niet durven te luisteren, maar dat betekent niet dat het een slechte plaat is. Op nummer 23, onze Belgische vrienden van Triggerfinger. Tarmac heet de nieuwe plaat. Nessa Barrett staat ook in de Vinyl 33 met Tough Love, genoteerd wel op nummer 15. Op 11, Davina Michel, After Part 1. En op 10, die soundtrack van Linkin Park. Een concert dat ze gaven in Sao Paulo, aan Shatter. All the Shit van de Maal staat op nummer 9. En op nummer 8, Hermanos Gutierrez met Los Ojos Condor. Dan ga ik naar de top 3. Alice in Chains, MTV Unplugged, de jubileumeditie, staat op nummer 3, nieuw. 20 jaar geleden dat die plaat voor het eerst uitkwam. The Art of Loving van Olivia Dean staat nu ruim een jaar genoteerd en gaat 5 plaatsen omhoog in de Vinyl 33 op nummer 2. En nieuw op 1, net zoals in de album Top 100, Stray Dogs van Nothing But Thieves. Ik wil graag wat laten horen van de nummer 23 van de lijst. Daar vinden we namelijk die plaat van Triggerfinger, Tarmac. De eerste plaat van Triggerfinger in het nieuwe tijdperk van de band. Want Triggerfinger stond voorheen bekend als trio met Ruben Blok, Mario Goossens en Paul van Bruistegem. Nou, Paul vertrok en hij overleed helaas vorig jaar. En Ruben en Mario vormen nu de basis van Triggerfinger. En ik moet zeggen, ik heb die plaat beluisterd. Het is toch wel weer een heel fijn album geworden van deze Belgische heren. En het nummer Stars bijvoorbeeld klinkt heel erg groovy.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

vind dat deze muziek uitstekend past bij de herfst. Ultra Violence, zo heet niet alleen dit nummer, maar ook het album van Lana Del Rey uit 2014. Mooi album, succesvol album ook, want deze plaat kwam gelijk op nummer 1 binnen van de Amerikaanse Billboard Top 200. En dan hebben we het over de albumlijst daar. En ja goed, wat betreft de herfst, eind vorige week begon die eigenlijk, hè, zo'n beetje. Echt, bedoel ik dan. Ik bedoel, je kunt zeggen, ja nee, de herfst begint op 1 september. Dat zeggen dan de weermensen. Maar je kunt ook zeggen, nee, de herfst begint op 21 september. Maar eigenlijk is het gewoon zo dat het weer bepaalt of de herfst is begonnen of niet. En laten we eerlijk wezen, we hadden nog mooie zomerse dagen tot halverwege vorige week. Maar afgelopen donderdag toen ging het los. Hè? Toen opeens was het herfst. En nou ja, het wordt de komende week geloof ik nog wel aardig weer hoor. Ik heb wel begrepen dat de zon nog wel regelmatig zal schijnen. Maar de temperaturen zijn niet meer zo zomers als dat we gewend zijn. En dat mag ook wel, want we zitten alweer in zo'n beetje de derde week van oktober. Hè? Als ik goed geteld heb, kan ik de tweede zijn. Nee, derde week alweer. Ja. Goed, tot zover over het weer. Terug naar de muziek. Lana Del Rey zojuist gedraaid bij de letter U van Ultra Violence. En dit staat bij de W. Een plaat die absoluut niet mag ontbreken. Een van de beste albums uit de pophistorie van Marvin Gaye. Platenbaas Berry Gordy was er niet zo blij mee met deze plaat. Hij vond het allemaal te somber, te politiek. Maar toen het album zo goed verkocht, zal hij ongetwijfeld wel bij geweest.

Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...

Mooie Weller. En bij die stroming hoorde ook deze Keulse groep Bab en Code. Daar vieren ze ook heel vaak carnaval. En nou ja, goed, de mening van de heren van Bab is duidelijk over carnaval in dit nummer. Nou ja, hoewel duidelijk. Niet verkogelen, dat verstond ik. Hier staat niet verkogen, tijd 2. Maar ik versta er helemaal niks van. Nee. Maar goed, misschien moet ik nog een keertje goed luisteren en dat je er dan wel achter komt waar het nummer nou eigenlijk echt over gaat. Ik vind het in ieder geval wel een grappig nummer. En ik heb het album nog eens eventjes beluisterd dat het op staat. Van Brine Nog Bruse heet die plaat. Daar staat natuurlijk Kristuinaag op. Nou, dat is een fantastisch nummer. Maar er staan nog wel meer goede nummers op, hoor, op deze plaat. Dat is echt een album dat je niet moet onderschatten. Dan bij de U, daar vinden we Uprising van Bob Marley en The Wailers. Maar daarop ook die grote hit Could You Be Loved. Dat was de laatste plaat die werd uitgebracht voordat Bob Marley overleed. En Redemption Song is een nummer dat niet mag ontbreken in dit albumoverzicht. Dat ga ik draaien vandaag.

Dit. Whatever You Want, zo heet ook het album waar dat nummer op staat. En ik moet zeggen dat eigenlijk dit nummer ervoor gezorgd heeft dat die LP-CD erin staat. En het zou trouwens ook zo wel kunnen zijn dat het album ook op allmusic.com nogal wat sterren kreeg. Dus dat kan ook mee geholpen hebben. Ah, goed, ik ken de plaat verder eigenlijk niet zo goed. Maar op Music Meter bijvoorbeeld krijgt die plaat echt niet zo heel veel sterren. Maar ik vind het zo'n goed nummer. En alleen daarom mag dat album er gewoon in het albumalfabet van Status Quo. Ik zou de rest van de plaat ook eens doornemen. Misschien dat ik er nog wel een nummer van ga draaien. En mocht jij nog suggesties hebben voor bijvoorbeeld dit album van Status Quo. Van joh, dat moet je eens draaien. Van Whatever You Want. Geef het door via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Daar kun je hem gewoon altijd op bereiken. We gaan eruit met een stukje Spaanstalig. Nou, niet Spaanstalig, maar wel een beetje Spaans getinte muziek. Het staat op Waiting for the Sun van The Doors. En dit is een van de populairste nummers van het album. Spanish Caravan. Een fijne week. Tot de volgende Car Classics.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Frank Verhoeven.
2: This is your More Music Radio Station.
3: Welcome to the Music Room.
2: More Music.

0: Nou, jawel hoor. Mag ik u van harte welkom heten in de Music Room. We zijn alweer begonnen met een remixje. Deze keer eentje van Benjamin Earl Nelson, oftewel Ben E. King. Hij kwam ergens uit North Carolina, daar is hij geboren. In 1938, dat is een tijd geleden. In België-Nederland werd hij vooral bekend door deze Stand By Me. Wij gaan de hitparades beluisteren alweer en u weet het, het gaat razendsnel. Want in 2 uur tijd moeten we zowat alle nummers gaan draaien uit de hitparades. Heel moeilijk, maar we gaan ons best doen, weet je. Zoals iedere keer trouwens, welkom in de Music Room.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
2: Welcome to our house.
0: Ach jawel, natuurlijk. We beginnen deze keer met Alex Warren. Zijn Fever Dream, die staat ook nog steeds genoteerd. Trouwens,

0: hebben we wel een beetje meegezongen. Nou, we moeten het eens proberen hoor. Je wordt er hartstikke vrolijk van, weet je. Trouwens, ook als je deze Alex Warren gaat meezingen, dan kunnen we er al een paar van meezingen. We hebben hem leren kennen in 2024 met Before You Leave Me. Ondertussen heeft hij de hitparades niet meer verlaten. Dat is een hele prestatie.
1: Iedere week op jouw radio, The Music Room.
0: Ook deze jongens, die doen het nog steeds in de lage landen in de hitparades. Ze waren een beetje onbekend, maar ondertussen kennen we ze allemaal natuurlijk. Temper City en

0: In hun vijfde week notering zijn ze deze week doorgestegen in de Belgische hitparade. Twee plaatjes van 24 naar 22 met hun zelfverwerp. Ben even naar de keuken wezen lopen. Ik heb een akkoordje kunnen sluiten dat er in dit programma toch zeker koffie komt.
1: Nederlandstalig in de Music Room.
0: Line de Douwes heeft een eigenaardig parcours afgelegd. Binnengekomen, doorgestegen naar 14 deze week. 4.

0: Ze is helemaal Belgisch, denk ze, Lina de Dam. We hebben ze een tijd geleden al eens tezamen horen zingen met Jaap Reesema. Dit was Schaduw van Jezelf. Ik heb trouwens de koffie in zicht dan weer, hoor. En wat vind ik heerlijk, weet je, bakje koffie in het programma.
1: De Muziekroom, een programma waar je vrolijk van wordt.

0: Het is puur Vlaams talent op jouw radio. Deze Berg, geboren in Schepdaal. We mogen er trots op zijn om zo'n talent in België te hebben, weet je. Hij mag best wat meer nationaal en internationaal van doorbreken. Daar zijn we zeker van. Loving each other. Dat was een raad die we allemaal zouden moeten een beetje aannemen.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.
0: Jonas Blue en My Life. Zij staan ook nog steeds genoteerd. Een x-aantal weken al. Zal u straks weten vertellen hoe...

0: Regionals Blue en Long Life stationair blijven draaien op 25 in de Nederlandse top 40. The Edge of Desire, trouwens.
1: Welcome to our house.
0: Belgische muziek alweer op jouw radio. Dit is Lost Frequencies.

0: Er is Lost Frequencies, een Belgische DJ die we regelmatig terugvinden in de Nederlandse en Belgische hitparades. Deze keer met Live It All. In Nederland in de top 40 had hij trouwens een klein recordje. Hij stond 13 weken genoteerd zonder ooit in de top 30 te verschijnen. 13 weken tussen 31 en 40 blijven pendelen. Toch mooier weer voor deze Lost Frequencies.
1: Look what's here.
2: Frank Verhoeven. Anna.

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands. Oh, hey, oh, hey.
1: Dat is mooi hoor. 15 weken stonden ze op nummer 1 in de lage landen. Ondertussen zijn ze in Nederland al doorgezakt naar nummer 8. In België staan ze nog op 2. Shakira, Burna Boy. Het WK voetbal is ondertussen al een paar maanden achter de rug. Maar we kennen hem. Ach, van buiten gewoon dit nummer. Die Die, zo heette het. Dat betekent dat we in beide landen een andere nummer 1 hebben. En welke nummer 1 in Nederland, dat horen we op het eind van dit programma.
2: Ready, here we go.
3: Are you ready for this?
4: Ladies and gentlemen.
5: Welcome to the music room.
3: Let's go.
1: Oh, jawel. Nederlandstalig op je radio. We gouden ervan. Dat weet je ondertussen al. Dit is een jongensband uit Nederland. Daar hoor je niet zoveel van, maar ze worden beroemd in de komende weken. Hou het in de gaten. Dit is Flair.

0: Het is een Nederlandse boysband. Het is prachtig, toch? Mooi. Het ruikt de koffie, jongens. Heerlijk, weet je. Ik vind het altijd gezellig als het koffie is in het programma. Het is Flair. Nog steeds genoteerd. Volgende week misschien niet meer. Flair door het oog van de nacht. Oh, ik ben net even buiten geweest. Jongens.
1: Koud, hè? Wat is het koud, hè?
2: Frank Verhoeven op jouw radio.

dat zijn best vier knappe dames, hoor. Ze komen uit het grote Amerika. Cat's Eye. We hebben ze leren kennen met Gabriella. Dit is de opvolger. Eentje die het goed doet in de lage landen. Het heette trouwens Animal.

0: I love you always, forever. It was the most popular song from this Welsh lady, weet je. Ach, Donna Lewis. Het kwam uit 1996. Geen eens zo oud, weet je. Maar wel een mooi nummer om nog eens op de radio te krijgen. Een dame uit Cardiff. Dat Cardiff, dat blijft een beetje hangen. Moet je onthouden. Het komt nog wel eens voor in het programma. Trouwens, ik heb bijzonder goed nieuws, weet je. Bijzonder, bijzonder goed nieuws. Moet je luisteren.
1: Tijd voor koffie.
2: Oh, hoi, hoi, hoi.
3: Ja, ik ben niet op veerig muziek, ben ik gewoon flinks. Ja, natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
0: En straks gaan wij koffie drinken. Terwijl we luisteren naar Nederlandstalig. Dit is Meteor.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: heerlijke koffie, jongens. Ach, het is heerlijk, hè? Het is Meteor. Hij doet het prachtig in de Belgische hitparades. Dan daar hebben we hem uitgeplukt, weet je. 18 weken staat hij genoteerd en nog steeds om 12. Zijn de jongens trouwens bezig iets met Halloween aan het doen hier? Is het Halloween straks? Nou, dat hebt u ondertussen zeker al gemerkt, hoor.
1: What we're gonna do right now. Playing more music online. This is your favorite radio station.
0: Oh, jawel. Daar zijn we zeker van. Hou het knopje gewoon op 10. Dan kunnen de buren meezingen. Dat is hier een beetje de leuze ondertussen. Dit is Somjeu, trouwens. Ze kwam uit Nederland. En dit is hun laatste nieuwe. Het viel

0: Dat is mooi toch? Feels like home. Het is een nummer die best nog binnenkwam in de Belgische hitparade, zoals je mij vraagt. Sommier met Feels Like Home. Heb u het al in de gaten dat Halloween op komst is? Ach, natuurlijk. Winkels gaan al vol van die vreselijk enge dingen, weet je. Oh. Maar we zijn bezig met de hitparade uit de lage landen. België, Nederland. Sommier gaat er weer 9 plaatsen gestegen. De Nederlandse top 40.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh, yes. U luistert toch ook elke dag?
0: Ach, jawel. Zijn we zeker ervan? Hugel en Solto, een van de laatste weken. Jamaican Bamba.

Het is Huel in Salto, een DJ uit de buurt van Marseille met Salto tezamen. Jamaican Bam Bam. Een maand of twee geleden hadden we een jingeltje gedraaid van zomerse klanken, weet je nog wel. Lekkere zomerse klanken. Hebben we ondertussen opgeborgen, want we zitten in de herfst. Taylor Swift uit de Belgische hitparades gelukt. Met haar I Knew It, I Knew You.

0: Er is nogal wat te doen om deze dame de laatste tijd, maar u weet waarom. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Er zit voor een paar weken aan één stuk nu een grote spin op mijn mengpaneel. Niet te geloven, wat maken ze er hier eigenlijk van? Ach, Taylor Swift, we krijgen ze nog eens te horen. Dat zal dan wel in het tweede gedeelte zijn alweer met haar laatste.
1: Always a better music mix.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Er is Freya's kraag, een silent treatment, een zachte behandeling, zo zouden we het kunnen noemen. Zou wel iets kunnen zijn voor de komende week, wie weet. Welkom in de Music Room.
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag?
0: Mag je wel zeker weten. Dit is Roxy Dekker.

0: Ze gaat in de verkeerde richting met je. Ze gaat van 26 naar 32. In de zevende week notering. Bare minimum. Van een jonge dame uit Nederland met de naam Roxy Dekker.
1: Wherever you are, whatever you're doing, it's time to let the music take over. Brace yourself for an audio experience like no other right here. Hit play and let the good times roll with us.
0: A new religion. Dat zou het ook kunnen zijn natuurlijk. Dit is Baby Rexha samen met Faithless. Deep in the-

0: Het is Baby Rexha en Faithless. Ze hebben niet slecht geboerd in België, weet je. Van al 24 weken staan ze nog steeds op 15 genoteerd. Mooi toch? A New Religion met Faithless, die we nog kennen van Insomnia uit 1998. En uit 1996 was het God is a DJ. Dat is ondertussen ook al gebleken. Daar zijn we nu toe aan.
1: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year. The number.

is een nummer die we verleden week al eens gedraaid hadden als plugplaat eigenlijk. En dat heeft geholpen blijkbaar, want in de Nederlandse top 40 zijn ze gewoon niet binnengekomen op 1. En dat is historisch als het ware. Een nummer die we de komende weken nog heel veel gaan draaien. Painstiller van Suzanne en Freek. Ik ga draaien. Dat was het eerste gedeelte. Blijven luisteren, er is nog een tweede gedeelte. Hou het knopje gewoon op 10, weet je. Kunnen de buren meezingen. Tot in deel 2. Doei!

0: Ach, misschien hebben we met dit nummer wel een stukje nostalgie op de radio gegooid, wie weet. Sex Crime, het was in 1984, dat zingen ze de ganse tijd zelf trouwens, 1984. Wist u dat dit nummer in Amerika verboden was vanwege de titel Sex Crime? Ach, ze waren toen nog niet onder de leiding van... Nee, daar gaan we niet over uit. Sex Crime, de remixie die we gedraaid hebben van Eurythmics, David A. Stewart en Annie Lennox. Ze waren goed in de jaren 80, alleen was het jammer dat ze er in 1990 mee gestopt zijn. Ik geef u van harte welkom trouwens in het tweede gedeelte van de Music Room.
1: Welcome to the Music Room.
2: This is the Music Room.
3: Ordinary. I don't wanna wait. I don't wanna wait.
1: The Music Room.
4: Beautiful people say go, go, go.
1: And it runs like a train.
0: Ach, jawel. It runs like a train. Dat staat als een paal boven water. Trouwens, Cameron.

0: iedereen moet het op zijn minst nog een paar weken volhouden. Want we hebben Halloween nog tegemoet, weet je. The Kingdom of Fear. Het begint hier in de studio trouwens echt Halloweenisch eruit te zien, hoor. Er is trouwens een heks binnen geweest daarnet. Niet te geloven. Ligt een grote spin op het meen van heel.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers on.
0: Een grote spin op het mengpaneel. Er is net een heks binnen geweest. Ja, het wordt echt Halloweenisch in de studio. Ondertussen Jelly Roll.

0: Het is een beetje een kwestie van bescheiden te blijven natuurlijk. I'm good, I'm good. Daarom deed het ons denken aan Peter Blanker van jaren geleden. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Jelly Roll. We kregen hem voor het eerst te horen in de Belgische hitparades 23 weken geleden. En hij staat nog steeds op nummer 8 genoteerd.
1: Nederlandstalig in de Music Room. Turn your speakers up.

je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed, ik heb je nummer nog.

jaar is de nummer 2 in de Nederlandse top 40. We hadden de nummer 1 al daarnet. Dat is ook Nederlandstalig. Prachtig is dit, weet je. Het Nederlandstalige doet het goed in de hitparades in de lage landen hier. België, Nederlands in 2026. Let's go. Oh, dit is mooi. Zijn we toe aan de Amerikaanse dame in de hitparades hier in de Belgische landen. Ella Langley, een country zangeres. En wat voor een country zangeres. Moet je goed luisteren, gaat u maar even zitten. Dit is Ella Langley, Chosen Texas. Yes.

0: ze zich, dit is heel mooi. Drinking Jack all by myself. Nou, je weet wel wat het betekent natuurlijk. Ella Langley in Chosen, Texas. Ze is geboren in Alabama, woont ondertussen in Nashville. Haar echte naam is Elizabeth Camille. Maar je mag haar Ella noemen hoor, geen probleem. Ondertussen toch al x-aantal weken genoteerd in de lage landen hier met haar Chosen, Texas. En ze doet het bijzonder goed, weet je. Tuurlijk.
1: Frank Verhoeven.

0: Lekker in de oren hoor. Het is Jeremy Miller, het is een Welsh man. We hebben al een Welsh lady in het eerste gedeelte. Als goud van oud, maar dit is Big Splinter nieuw. Jeremy Miller, op zijn 17e waagde hij zich aan UK Voice. Ondertussen is Baby Doll een gid in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk natuurlijk. En nu gaat hij België en Nederland veroveren.
1: 1, 2, 3, 4, 5.

0: Het is Stella Lefty. Ze heeft dit nummer uitgebracht in februari 2026. Hoog binnengekomen in de Hot 100 in Amerika. Ondertussen doet ze het al 12 weken goed in de lage landen.
1: Everybody!
0: Jawel!
2: Frank Verhoeven.
0: Wat een lange jingle. Hoi. Dit is Wim's. Gij weet maar van geen opgehouden met zijn Mr. Know-it-all. Wekenlang, ik vertel u straks hoe lang eigenlijk. En dat met zijn Mr. Know-it-all.

0: In België staat hij nog steeds in de top 5. Nummer 5, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 26 weken lang. Precies een half jaar in de hitparades met dit nummer. En wat volgt er nog allemaal van deze meneer? We zien het later wel.
1: Dit is The Music Room.
2: Let's go.
0: Ilse de Lange. Met een plaat die het al eens deed. Jaren geleden. In 2008 stond ze 21 weken genoteerd. En

kwam er net iemand de studio binnen gegruppeld. En die wist dat leuk te vertellen. Frank, je hebt hem alweer in het Frans aangekondigd. Dus, mea culpa, mea culpa. Dit was Ilse de Lange met Incredible.

toegeven, dat ziet wel een beetje waar. Als je iets morgens je jeansbroek aantrekt, dan kan u het liedje zingen eigenlijk. Ja hoor. Het was Lord David Paul Nicholas Dundas. Jawel, Lord. Want hij was de derde markies van de Shetland-eilanden. Het was eigenlijk een reclameliedje voor een bepaald merk van jeansbroeken. Maar het werd de grote hit, vooral in Duitsland. Ook in Amerika. In 1976 was het eigenlijk Jeans On van David Dundas.

0: De Swifties die gaan er weer tevreden zijn, weet je. Want je moet eens gaan kijken naar de Global Top 40. Daarin staat ze op nummer 1, weet je, deze Taylor Swift met Patient Zero. Ze heeft trouwens verleden week het eenjarig bestaan van haar album The Showgirl. Was er ook alweer? The Life of a Showgirl gevierd. Waarin we trouwens de Fate of Ophelia en Opeline terugvinden. En nu staat deze op nummer 1 in de Global Top 40. Komt hij ook op nummer 1 in de hitparades in de Lage Landen? We zullen het zien in de komende weken.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our house. Turn your speakers up.
3: Nieuw.
0: Moet je luisteren. Dit is de nieuwe van Sam Horis. In een bepaalde stijl die we eigenlijk van onze Sam niet gewoon zijn. Maar je moet gewoon omhoog kijken eigenlijk. Ja hoor, welkom Sam.

0: kijk omhoog.
1: Dat is meteen de titel van de plaat, hoor. Kijk omhoog.
0: Jij bent de vonk en de vlam.
1: Nou, dat is helemaal iets anders dan het gras afrijden, natuurlijk. Het lijkt wel een andere Samhorisch geworden te zijn. Kijk omhoog. We gaan hem in de gaten houden. Niet omhoog, maar in de gietpanade staan er weer.
2: Radio Action, Radio Action.
1: Hij doet het nog steeds goed hoor, met zijn Kelly Dancer Sam Horris. We gaan kijken wat hij doet in de komende weken. Dit is een dame uit de buurt van Londen. Dan zitten we in Engeland natuurlijk. We hebben het over Sienna Spiro.

0: Het is de nummer 3 in de Nederlandse top 40, deze Shanna Spyren. We hebben haar leren kennen met Die on this Hill. We zijn zeer tevreden dat het haar niet gelukt is, weet je. En nu kunnen we luisteren naar Great Expectation. Mooi toch?
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Dit is een mooi. DJ Goya, Jason Derulo en Melody doen het bijzonder goed in Nederland, beter dan in België. En dat met een, ja, gewoon mooi Chico, Mi Chico.

0: Oh, jawel.
1: We laten ons iedere keer verrassen. Het is een heel kort nummer, weet je. Amper 2 minuten en 4 seconden. DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Me Chico.
2: 1, 2, 3, 4.
3: The Music Room. Always a better music man.

0: Het is de meneer die in Noorwegen woont, alhoewel hij geboren is in Singapore. Dan hebben we het over Kygo. Deze keer een pracht van een duetje met Mac McNown. Dat is een beetje moeilijk. En dat allemaal op de radio. Jouw favoriete radio. Mooi toch? Are you
1: ready? Welcome to the music room. Party time.
0: De boos zijn nog steeds hoog genoteerd in de griepparade. Ze houden vol. Dit is Magnetic. Ja, is mooi. Echt waar.

0: 26 weken staan ze nog steeds op 17 in België. In Nederland staan ze nog iets hoger genoteerd. Nummer 10. En net in de top 10 alweer. De Bouwsa. Ze had al een opvolger. Maar deze die blijft dit zo mooi doen, dat ze de opvolger hoogstwaarschijnlijk nog wel even achterhouden.
1: Alright, ready, here we go. 2, 3, 4.
2: Are you ready?
3: Yeah! I love the radio. It's so random.
4: Stand by. You're now being connected.
5: The number 1.
0: Och. De nummer 1 in België. Hij deed het al eens op nummer 1 een paar weken geleden. En dat moet goed aangevoeld hebben, want hij doet het opnieuw. Dit is Summer. My body isn't ready. De

December. Hij is pas 21, weet je. Dan gaat hij zingen van I like you, but my body isn't ready. Completely understandable. Dat zouden we kunnen zeggen weer. Hij staat op nummer 1 in de Belgische Ultratop 50 na 13 weken notering. Dat is mooi, vinden we. En we gaan kijken of het volhoudt om ook nog volgende week op nummer 1 te staan. Dat was het dan weer. De Music Room is geschiedenis geworden voor deze week. Wat gaat het snel tegenwoordig. Hopelijk hebben jullie genoten van de muziekjes die we gedraaid hebben. We hebben jullie eigenlijk een beetje bijgetimmerd wat er allemaal gebeurt in de gietpanades in België en Nederland. En dat doen we volgende week alweer 2 uur al 1 stuk, weet je. Ja, tot volgende week. En ondertussen, u weet het, hou het volumeknopje op 10, want er staan nog een heleboel collega's klaar. Tot volgende week, wees een beetje lief voor elkaar. De groetjes

0: is Sophie en ik ben de hoofdzuster van de Music Doctors. Iedere vrijdagavond presenteer ik samen met Music Doctor Renee de Groove Clinic. Van 10 tot middernacht met de beste grooves en de lekkerste dance music. Dus luister ook aankomende vrijdagavond naar de Groove Clinic van 10 tot 12 op Free Music Radio.
1: Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: And now, ladies and gentlemen.
3: Flashback Show.
4: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
5: Met Marcel Hergaarden.

Hey, goed dat je luistert de Flashback Radio Show. Dit was Marshmallow, featuring Louise Claire, Marshall en Happy On My Own. En daarvoor

Top dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Luister hierna. Je hoorde Suki Soul samen met Dr. Pecker. En Missing You heette dat, gevolgd door Johnny Frisco. En dat heette You. We gaan nu back to the 80s. Met Mr. Scott White. En als je goed luistert, ja, dan klinkt het een beetje als Gladys Knights op een of andere manier.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

Dag luisteraars, welkom in uur 2 van de Flashback Radio Show. Je hoort Tom Brown en Let's Dance. Je kent natuurlijk ook van Funking for Jamaica. En dit is een albumtrack. Vandaag als opener uur 2 in de Flashback Radio Show. The top of the hour, zoals altijd.

Fijn, leuk dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was een nieuwe track van Opas, featuring Ray Hayden en Only One Left. Hier is Gene Dunlap en Party of Me. Het klinkt een beetje als Donald Fagen, als je dat zo hoort. Van The Night Fly. Nou, mooi niet hoor.

legendarische track natuurlijk van COD in de Bottle. Dat was 1983, begin 1984. En je hoort hem vandaag in de show. Voorbij komen natuurlijk legendarische track die we gaan.

Altijd een 80s groove hier in de show. I really love you. Dat was Heaven and Earth. En dat kwam natuurlijk uit de 80s. En we gaan het even een klein beetje rustiger aan doen. Het tempo gaat wel omlaag. Hier is met Tiguan Allen

Juan Allen hoorde hier in de Flashback Show. Dit was hem weer voor deze week. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering. We gaan eventjes terug. Eind jaren 80, formatie Yes. Je kent ze niet van The Only Way Is Up. Hier is Treat Me Good.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouden Ouwe Club.
3: De Gouden Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

hele leven bestaat uit liefde en vooral ook geld. Ja. Anna Pernilla Torndal komt uit Zweden. We kennen haar als Meja. Dat een hit in 1998. En die heette All About The Money. En daarvoor hadden we Peter Cox en Richard Drummy. Ze maakten hits onder de naam Go West. Alhoewel het bij een eendags vlieg bleef wat betreft Nederland. In Engeland hadden ze al meer hits. Maar in Nederland scoort ze alleen maar met We Close Our Eyes.

0: Ja, de beste man heeft rare dingen gedaan in zijn leven. Heeft hij altijd spijt toch gehad natuurlijk. Maar ja, goed, hij heeft er wel een paar jaar voor gezeten. Deze Carrie Clitter had een hitje in 1984 met deze leuke plaat. Another Rock'n'Roll Christmas. En daarvoor nog de Jacksons. Ik heet je van harte welkom. We draaien ze allemaal. Nou ja, allemaal. Dus aanhalingstekens. Want dit is namelijk...
1: De Gouden Ouwe Kleine Week. Jouw hit uit de jaren 80 en 90. Dit is de Gouden Ouwe Club 80's en 90's Hits.

uit Los Angeles kwamen ze vandaan. Blind Melon uit 1992. En No Rain. Daarvoor hadden we nog Brian Adams. It's Christmas Time. Nou, net wat je zegt. Net wat je zegt. Nou, we kennen allemaal natuurlijk Michael Jackson met Billie Jean. Even overnieuw. We kennen allemaal Michael Jackson en Billie Jean. He's de parodie daarop. He's Lillian Murdoch.

0: bekende stemgeluid van Stevie Nicks. Haar zomersingle uit 1989 heette Room on Fire. Dat alles in Remember, nee, in de Gauw Club. 80s en 90s hit, ja, af en toe ga ik de fout in dat geval. Dat was nog Lydia Murdoch en dat ging over de superstar.
1: Gauw Club, de 80s en 90s.

0: was gelegerd in Duitsland in zijn hitperiode, mag ik zeggen, begin van de jaren 90. En dit was een van zijn successen, Jordan, What is Love?
1: Een heel fijne, vrolijk kerstfeest. Een heel fijne, vrolijk kerstfeest.
0: Als we zo eens even naar het klokje kijken, dan gaan we afscheid nemen van het eerste uur op de Gouden Ouwe Club.
1: Een heel fijne, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
0: Hey, graag tot zo.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouwe Ouwe Club.
1: De Gouwe Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. The 80s. The 90s.

0: Boy. En dat woord had nog Prince en Go. Welkom. Onderweg voor je, Queen, and You Don't Fool Me.
1: De Gouden Ouwe Club.

Yeah. Je hoorde YouTube en Christmas. Door talloos op de plaat gezet natuurlijk. Maar dit was een van de leuke uitvoeringen uit de jaren 80. En daarvoor hadden we nog Queen en You Don't Fool Me wat betreft de jaren 90.

Stars uit 1991 en daarvoor hadden we Patricia Louise Halte, Philly Sound, kwam uit Pennsylvania. We kennen haar natuurlijk als Patti LaBelle. Samen met haar vriendinnen had ze nog een groot hit met Foulez-vous coucher avec moi, zoals waar, in de jaren 70. Die hebben we niet gedraaid, wel een andere leuke plaat. Dat ding heette Release. Oh, dit is leuk. Komt uit Amsterdam. Een mannetje met een rood petje. Hier is drukwerk.

0: Een Engelse en Duitse samenwerking in de kader van de Eurodance. Yo, the Max en Get Away in 1994. En daarvoor, ik verveel me zo in Amsterdam-Noord. Yo, drukwerk.
1: The 80s and 90s.

Ja, ik zeg altijd maar, het oog wil ook wat. Hè? Dus deze is vieze oude man. Ik vind dames die sporten, vind ik altijd wel leuk om naar te kijken. Jongen, Malcolm McLaren heeft zijn voetsporen wel verdiend in de Engelse popscene. Hij stierf in 2017. Ja. Je hoorde Something Jumping In Your Shirt met de Bootzilla Orchestra. Oh, kerst, kerst, kerst. Waar kennen we dat van?

je oren zijn helemaal warm van de muziek die je oren streelt. Vooral met deze mooie dame in 1980. Together we are beautiful. Kom uit Jackson, Mississippi. Deze Fern Kinney Lewis. Maar gewoon Fern Kinney is ook meer dan genoeg eigenlijk. En daarvoor hadden we nog een plaat van Los Del Rio. En dan zat ik in twijfel, komt dat nou echt uit de jaren 90? Of kwam dat nou uit de Zero's? Nou goed, dat laat ik er maar even midden dan. Ken je dit nog? Jetty, Mildred en Caroline. Komt gewoon uit Nederland. Het 86, dit is My Time.

0: Ja, ze zeggen wel, ze hebben altijd gelijk. Ze doen het op intuïtie natuurlijk. Je hoort een Mai Tai en een Female Intuition. We gaan afsluiten, jongens. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Ik heb er nog één voor je. Nee, twee eigenlijk.
1: De Gouden Oude Club. Back to the 90s.
0: En één van die twee is deze mooie plaat. Van Radiohead. Hier is No Surprises.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.